0: migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center, dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.
2: Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. De organisatie van de Utrecht Marathon zegt diep bedroefd te zijn vanwege het overlijden van een deelnemer. Het gaat om de jonge hardloper die zondag in Houten onwel werd. Er kwam een traumahelikopter en de marathon werd tijdelijk stilgelegd. Het slachtoffer was een student van de Universiteit Utrecht en lid van studentenvereniging Veritas. Die heeft alle activiteiten tot en met maandag afgelast en een periode van rouw afgekondigd. De afgelopen weken raakten bij meerdere marathonslopers onwel. Ook twee deelnemers van de Amersfoortse marathon afgelopen weekend. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Utrechtse politie heeft een dealer opgepakt met een grote hoeveelheid drugs in zijn voertuig. Die zaten verstopt in een verborgen ruimte. De politie hield de bestuurder aan omdat hij door rood reed. Daarna test hij ook nog positief op drugsgebruik. De man is aangehouden en moet zich later verantwoorden voor de rechter. Langs het spoor bij bedrijventerrein Lage Weide komt een installatie die op piekmomenten extra stroom levert aan het Utrechtse net. Het spoor heeft zware aansluitingen die normaal alleen stroom afnemen, maar dus ook terug kunnen leveren. Dat gaat gebeuren met gasgeneratoren. Batterijen zouden te snel leeg zijn. De proef van ProRail, Stedin, Tennet en de gemeente Utrecht begint eind dit jaar. En de politie in Utrecht heeft gisteren een automobilist betrapt zonder rijbewijs. Maar dat kon hij ook niet hebben, want het gaat om een kind van 13. De agenten hebben de moeder van de puber gebeld en de auto afgepakt, melden ze op Instagram. Ook is bureau Halt op de hoogte gebracht. Waarom de jonge bestuurder er met de auto vandoor is gegaan, is niet bekend. Het weer, vooral in de ochtend veel regenbuien. Vanmiddag valt er dan nog lokaal een bui. Dan schijnt ook af en toe wat zon en wordt het maximaal 18 of 19 graden.
0: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo non-stop.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
5: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
4: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
6: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
4: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Gesper Doel en Louise hier bij Bingo FM. Lekker, hè? Het is vrijdag 5 juni 2026, de volle vrijdag van Bingo FM. We gaan beginnen. Met de eerste 2 uur informatie uit de stad Utrecht en heel veel lekkere muziek. Zoals Emma Hees, dus mijn zetterklas.

Lief Lieke, Emma heeft dus een meisje uit de klas. Wij hebben ook zo'n meisje in de klas zitten, zo'n typje, dat vergeet je nooit meer. Annie heette ze op de MAVO, hier in Utrecht, Willemine MAVO. Goedemorgen, hoe kom ik daar nog bij? Ja, bij dit nummer, hartstikke mooi van Emma Heesters. Ik kijk met een schuimloop naar buiten en ik zie wat zon. Nou, er was de afgelopen paar uren echt behoorlijk wat regen. Schuiten, zure appelen zijn al naar beneden gekomen. Straks, zo tegen 10 krijgen we nog een buitje, maar het gaat wat droger worden vandaag, hoor. Dat beloof ik je. Het is op dit moment 13 graden. Vanmiddag wordt het dus droger, machtige en krachtige zuidwestenwind is er en het wordt ongeveer een graadje of 19 vandaag. Vanavond en vannacht gaat het helemaal droog worden en dan koelt het af naar 10 tot 13 graden. Nou, fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. Nogmaals, ik kijk nu met een schuin oog naar buiten en het zonnetje schijnt al. Maar gauw beginnen met de vrijdaguitzending. Er zijn geen files, want het is vrijdag. Ja, de afgelopen weken was dat wel zo, maar deze keer niet en dat is lekker, hè. Hier zijn Samuel Welten.

gek. Lidde Kleine, Samuel Welte en Maak Mij Nou Niet Gek, hoor hier bij Bingo FM. En Samuel heeft zijn voetballiedje ook nog eens een keer uit. Hè? Ach ja. Mensen, het is vrijdag, de volle vrijdag van Bingo FM. Fijn dat je erbij bent. We gaan weer tot 12 uur alle programma's op een rijtje voor je zetten. Ik begin met de ochtendshow met heel veel informatie. Daarna is het weer feest op de radio. Met veel muziek, vooral met John Schaap. Met onze Henry. En dan is hier natuurlijk Menno. Die gaat jou vertellen wie of wat de nieuwe bingo-schijf in handen heeft. Dat wordt weer hartstikke leuk. Dan is de middagshow er met Kevin onder andere. En dan gaan we verder met heerlijke muziek in de avond. De avondploeg die staat ook alweer klaar. Het is weekend van de Pride. Hè. Straks zo tegen 9:45 ga ik even uitgebreid vertellen wat we gaan doen. Wij zijn er ook bij, hoor, live op de radio. Bij Henry en bij Menno. Die zit trouwens, Menno, van 2 tot en met 6 uur morgenavond. Kun je horen hoe de botenparade in Utrecht feestelijk meedoet met de Pride 2026 in Utrecht. Het is heel spektakel, hoor. Er worden ook tv-uitzendingen gemaakt. Ik ga er alles over vertellen. Eerst gaan we beginnen met een meneer die morgen niet in de Pride, denk ik, aanwezig is, maar daar wel eigenlijk bij zou horen. En misschien dat hij nog wel eens een keertje langs komt. Hier is Gerard Joling, Make Sure.

mensen, het is groot nieuws en het staat op de pagina van Duik. En je zult bij jezelf denken, Fred, waar heb je het over? Nou, Utrecht heeft sinds mei, en dat is sinds een paar weken dus, een eigen outdoor boldenblok. Nou, is dat reden tot een feestje of niet, een boldenblok? Ken je het niet? Het zegt je waarschijnlijk helemaal niks, maar als ik nu ga vertellen wat het is, een boldenblok, dan weet je meteen wat ik bedoel. Een 7,5 meter hoge klimmuur, die staat namelijk in de tuin van Kroeze in het Beurskwartier en is daarmee het eerste openbare boldenblok van de stad. En dat boldenblok werd mei feestelijk geopend met workshops en wedstrijden en demonstraties. Dat zijn van die dingen waar je tegenop kunt klimmen. En ik denk altijd, ik laas er daar meteen vanaf. Ik ga het ook niet uitproberen. Maar bezoekers zoals jij en ik, die kunnen verschillende klimtechnieken uitproberen. Leren hoe je veilig valt. Dat is altijd handig. Dat heb ik geleerd ooit op de turnier bij Sport Vereend. En dat is echt geen overbodige luxe, hoor. Leren vallen is wat dat betreft echt fantastisch. Er zijn allerlei dingen te doen daarom heen. En dat is hartstikke fijn. Ik zou het je kunnen aanraden om eens gebruik te maken van de boldenblok. Want zo'n boldenblok ziet er wel heel kleurrijk uit. Er waren dingen zoals slacklinen en creatieve workshops met oude klimtouwen. En nou ja, dat is een kennismaking met de klimsport. Bij boulderen klim je zonder touwen op een relatief lage wand met verschillende routes en grepen. Nou, 7,5 meter is aardig, maar goed. De grepen kunnen worden verplaatst, waardoor zowel beginners als ervaren klimmers er terecht kunnen. Dus misschien dat zo'n brekenbeen als ik ook recht tegen de muur zou kunnen opklimmen. Dan word ik een soort Spider-Man. Maar ik ga dat niet doen, denk ik. Ik was daar vroeger aardig goed in, hoor. Maar zo'n boulderblok, dat ziet er toch voor mij een graadje te veel uit. Wil je het uitproberen? De tuin van Kroeze in een Beurskwartier bij de hangende tuinen. Het Babylongebouw, laten we het dan. Hoe moet je dat nou eigenlijk noemen? Nou, bij het Beurskwartier, zoals dat officieel heet. Het eerste openbare boulderblok van de stad. Kun je toch, als je iemand tegenkomt vandaag, feliciteren met... Gefeliciteerd, hè, met boldenblok in Utrecht. Dat is toch handig. Afgelopen dagen hadden we redelijk naad weer, om het zo maar eens te zeggen. En Henk Wijngaard die zingt erover. Hey, Suzie, de bui is over. Nou, moeten we nog maar afwachten. En of het morgen met de Pride droog blijft, is helemaal een dingetje.

0: waren bezig op YouTube, dachten, weet je wat, we willen als een boyband een liedje opnemen met bankzitters. En nou, dat heeft ze geen eieren, windeieren gelegd, want het is een compleet imperium geworden hier uit Utrecht. En ja, ze hebben hele grote optredens in het verschiet en doen ze gewoon. De bankzitters, of ze het ooit gedacht hadden, nou, het is een heel bedrijf geworden hier in Utrecht. Ze hebben ook hun kantoren in onze eigen stad. Mensen, we gaan naar het nieuws van 8:30 op deze volle vrijdag met Bastiaan Ragas. Ik ken hem uit een boyband uit Duitsland. Nou, hij is tegenwoordig heel actief. Hij is ook te zien geweest bijvoorbeeld bij The Passion. En hij is heel druk met de Bijbel tegenwoordig. Hij is niet echt bekeerd, om het zo maar eens te zeggen. Maar hij is wel tegenwoordig er heel druk mee. Hij geeft er workshops over, doet er een toneelstuk over. En dan maakt liedjes natuurlijk. Met Verdomd Ik Wil Je, een mooie cover van Matthias Rijm. Gaan we richting het nieuws. En daarna ben ik terug met een klassiekje van Willy Calbetti. Hier is Bastiaan.
1: Zoek naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht, ik mis je.
0: Dat ben je netjes.
1: Helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel vaak.

sla ik opeens wild om me heen. Maak ruzie, echt met iedereen. Doe normaal man, wat is jouw probleem? En weer denk ik alleen nog maar aan jou.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De organisatie van de Utrecht Marathon zegt diep bedroefd te zijn vanwege het overlijden van een deelnemer. Het gaat om de jonge hardloper die zondag in Houten onwel werd. Er kwam een traumahelikopter en de marathon werd tijdelijk stilgelegd. Het slachtoffer was een student van de Universiteit Utrecht en lid van studentenvereniging Veritas. Die heeft alle activiteiten tot en met maandag afgelast en een periode van rouw afgekondigd. De afgelopen weken raakten bij meerdere marathonslopers onwel. Ook twee deelnemers van de Amersfoortse marathon afgelopen weekend. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Utrechtse politie heeft een dealer opgepakt met een grote hoeveelheid drugs in zijn voertuig. Die zaten verstopt in een verborgen ruimte. De politie hield de bestuurder aan omdat hij door rood reed. Daarna test hij ook nog positief op drugsgebruik. De man is aangehouden en moet zich later verantwoorden voor de rechter. Langs het spoor bij bedrijventerrein Lage Weide komt een installatie die op piekmomenten extra stroom levert aan het Utrechtse net. Het spoor heeft zware aansluitingen die normaal alleen stroom afnemen, maar dus ook terug kunnen leveren. Dat gaat gebeuren met gasgeneratoren. Batterijen zouden te snel leeg zijn. De proef van ProRail, Stedin, Tennet en de gemeente Utrecht begint eind dit jaar. En de politie in Utrecht heeft gisteren een automobilist betrapt zonder rijbewijs. Maar dat kon hij ook niet hebben, want het gaat om een kind van 13. De agenten hebben de moeder van de puber gebeld en de auto afgepakt, melden ze op Instagram. Ook is bureau Halt op de hoogte gebracht. Waarom de jonge bestuurder er met de auto vandoor is gegaan, is niet bekend. Het weer, vooral in de ochtend veel regenbuien. Vanmiddag valt er dan nog lokaal een bui. Dan schijnt ook af en toe wat zon en wordt het maximaal 18 of 19 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ik heb dat ook vaak gehoord. Elke dag denk ik aan de zondag wil ik al Betty. Een mooi liedje uit het grijze verleden. En het hoort een beetje bij dit weertype, vind je niet? Het is eigenlijk een koffertje. Het is een monoplaatje nog uit die tijd. Moet je nagaan. Stereo was er wel daar, maar moest nog een beetje toegepast worden. En het is wel een liedje wat een hele historie heeft, hoor. Forget Domani, oftewel Forget Tomorrow. Dat is eigenlijk de tekst die je bij dit liedje hoort. En niet tenminste hebben we hem gezongen. Connie Francis, maar ook Frank Sinatra. En in zijn versie klinkt het zo. Elke dag, denk ik, een zondag, wordt gewoon dit.

Nou ja, dan ben je niet in een rijtje met de minste artiesten. Hè? Frank Sinatra, een van de allergrootste stemmen. En Willeke Alberti trouwens, een van de allergrootste stemmen uit Nederland. Wat ze op dit moment doet, durf ik je eigenlijk niet zo te zeggen. Ze heeft natuurlijk een heleboel ellende achter de rug. Of ze weer terug gaat komen, of dat ze dat plant. Het zou me niks verbazen, want het is een ras artieste, deze dame. En ik heb haar een paar keer mogen ontmoeten zelfs. En ook mogen spreken. En dat is toch wel heel bijzonder, hoor. Een dame met een gouden strot. En dit liedje hoorde je dus in de uitvoering van Willeke Alberti zelf. Elke dag denk ik aan zondag. En Frank Sinatra en Connie Francis. Heel veel artiesten hebben het liedje ook gekofferd. Zo ging dat in die jaren. Wij hebben Justin de Wild. Cheerio. Hij is helemaal blij. K3 en Donnie, de schaduw. Maar ik begin met Suzanne Freek. We zijn weg van jou. Is het verkeer op deze vrijdag? De afgelopen paar weken is dat wel gebeurd. Dan hoor je dat en is er geen verkeer. Nou, dan geniet je lekker van de muziek. Suzanne.

dacht Justin Wild vorige week vrijdag toen hij hoorde dat hij op alle lijsten die er mogelijk zijn op nummer 1 staat. En Cheerio is toch leuk, hè, voor die jongen. Culturele Vrijhaven, de Nijverheid. Hier bij mij op het Utrechtse Werksporterkwartier achter het Julianenpark mag voorlopig blijven bestaan. Het is verlengd van 2030 naar 2040. En dat maakte de organisatie zelf bekend via Instagram. Ja, helemaal hip in de pip, hè, via Insta. De Nijverheid is een creatieve broedplaats aan de Nijverheidsweg. Misschien ken je het wel, misschien ken je het niet. Onlangs was onze koningin er nog met ateliers, werkplaatsen, kunstcafé, exposities en culturele evenementen. Je zou het ook een van de rafelranden kunnen noemen, hè, want op het terrein werken en exposeren kunstenaars, ontwerpers en makers. En ook buurtorganisatie De Plaatsmaker valt onder de verlenging van het huurcontract. Nou, hoera voor de kunst en cultuur hier in dit vrijhavengebied. En nog vele jaren, zegt de Nijverheid op Instagram. En ik vind het hartstikke leuk, hoor. Nou, de Nijverheid zegt er helemaal voor te gaan om tot 2040 te blijven. En daarbij hoopt de organisatie op steun van bezoekers. Het helpt uiteraard als je massaal kunst komt kijken en klokjes komt drinken. Nou, kijk eens even aan. Klokjes drinken? Is dat een eigen drankje? Weet ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Creatieve Broedplaats die kampte eerder met financiële problemen. In 2023 sprong de gemeente Utrecht nog financieel bij met ruim 23.000 euro vanwege sterk gestegen energiekosten. En toen stelde het college dat de Nijverheid belangrijk is voor de culturele diversiteit in de stad. Nou, er beginnen een hoop dingen daar bij de Nijverheid. Ik vind dat hartstikke leuk. En het is ook een perfecte plek, hè, op het sporenterrein, bij het spoor eigenlijk. En precies aan de overkant heb je Julianenpark. Aan de andere kant heb je tegenwoordig, je hebt dat kinderpaleis daar zitten met schreeuwende kinderen, maar ook DB's met schreeuwende volwassene kinderen. En die doen daar allerlei feestjes ook. Hartstikke leuke plek. Een van de plekken die ik hoop dat ook behouden blijft, ook na 2040. Want daar gebeurt wat. Zo moet je dat eigenlijk maar zien. Hier is Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken?

Mo, de zangeres uit Utrecht die enorm doorbrak met haar debuutsingle. En Pommelien Thijs uit België. En dat is een sensatie op alle festivals van Nederland. Morgen is de Utrecht Pride. Ik ga het er straks over hebben, zo tegen 9:15. Een overzichtje. Wat gaat er allemaal gebeuren met de botenparade in Utrecht? Eerst gaan we naar het nieuws samen met Suzanne Veldmeijer. En die zingt Leef het leven. Ik heb het een tijdje niet meer gehoord.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
5: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
4: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
6: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
4: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, mijn hart kan dat wel aan, hoor. Trantje Oosterhuis hoorde je. Het is vrijdag 5 juni 2026. Goedemorgen. Met nog een uurtje informatie uit de stad Utrecht op deze volle vrijdag en een hele race van lekkere muziek. Ik begin met Flemming en Meteor.

Sineke en ik doe wat ik wil. Stroom. Als mijn maan nou mee... Doe me denken, denk aan Ed en Willem Bever de laatste tijd. Staat er een heel bericht in het UN over het stroomnet. Wat ProRail zelf gaat beheren. Het is een soort stopcontact van het eigen netwerk van ProRail. En ProRail gaat helpen bij de problemen in Utrecht. We hebben er allemaal last van, om het maar eens zo uit te spreken. Volgens ProRail. Op drukke momenten beschikt Utrecht over extra stroom op die manier. Mogelijk volgen in de toekomst meer van dit soort oplossingen om het stroomnet te ontlasten. Het is toch wat. ProRail is zelf groot gebruiker van elektriciteit, dat mag duidelijk zijn. En de NS en andere vervoerders die rijden de treinen die inmiddels allemaal op elektriciteit rijden aan wat meer stroom dus in Utrecht. Al dus Olger van Dijk, regio-directeur van ProRail Utrecht. Wij zorgen voor de bedradingen. We hebben enkel een kleine 200 punten waarop we vanuit het openbaar stroomnet ons eigen gesloten tractienet voeden om al die treinen te kunnen rijden dankzij de bovenleidingen en spoorinstallaties. Ja, dat doet ProRail natuurlijk. Problemen op het Utrechtse stroomnet die blijven volgens Van Dijk ook bij ProRail niet ongemerkt. Nu lopen we op spitsmomenten al structureel op ongeveer 15 van die toegangspunten tegen grenzen aan. En we kijken ook naar niet-structurele piekmomenten en dan is het aantal nog groter. En bijvoorbeeld als we de dienstregeling na een incident weer moeten opstarten, is er in één keer een hele grote stroomvraag. Nou, is er een kabel? Ja, het is allemaal een ingewikkeld verhaal hoor. Op drukke momenten die juist stroom gaat vervoeren richting het openbare stroomnet door een zogenoemde flex asset, dus een soort stopcontact, geef je de mogelijkheid extra energie te leveren. Al dus ProRail. Er ligt dus een kabel met de mogelijkheid voor twee richtingsverkeer die we nu maar in één richting benutten. Nou, dat is toch wel. Ik wist dat je niet behalve auto's kon opladen, ook treinen kunt opladen. En dat je de stroom die je over hebt gewoon aan het stroomnet van Utrecht kunt geven. En Van Dijk van ProRail, de directeur, die hoopte dat goed voorbeeld goed doet volgen. Ik denk dat er meer organisaties zijn met een eigen gesloten netwerk die de infrastructuur dus al hebben liggen. Misschien is er elders ook een manier om hetzelfde te doen. Had je dat ooit gedacht, een jaar geleden, dat ik het hierover zou hebben, over tekort aan stroom in Utrecht? Dat we hele wijken zouden kunnen bouwen? Het gaat wel door, hoor, maar dat er heel veel kunst- en vliegweken bij moet komen om al die huizen van stroom te voorzien. Het is toch echt bizar, hè? Nou goed, we zullen dat de komende jaren nog wel horen, denk ik. Hier zijn Jan Smit en Frans Bauer, zo hoort bij mij.

Ik draai hem voor de laatste keer als Bingo schuift Teun Landsaat en Leven de Buurvrouw. Het jochie uit Maassen die er hartstikke blij mee was. Straks, zo tegen 3:15, hoor je wie of wat de nieuwe Bingo schijf in handen krijgt. En dat is altijd toch een leuk moment, hoor. Want een hoop artiesten denken bij zichzelf, oh, dat is toch wel heel fijn. Gewapend met een schepnet, een loopwoordje en een zoekkaart gaan Utrechtse kinderen vandaag, morgen en overmorgen op zoek naar leven in de sloot. Het zijn de slootjesdagen. Ik wist niet of je dat wist, maar het is wel zo. En je kunt dan gaan ontdekken wat er leeft in het Utrechtse stadswater en waarom gezond water in de stad er echt toe doet. Utrecht natuurlijk organiseert.

De slootjesdagen vandaag, morgen en 7 juni op 3 stadsboerderijen en een stadstuin. Samen met de gemeente Utrecht en de Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Nou, je mag je laars aantrekken, je mag langskomen. 3 dagen lang kun je met je ouders of je grootouders van 2 tot 4 uur terecht op 3 van de 11 locaties moet ik zeggen, van Utrecht natuurlijk. Je kunt gaan doen bij Koppelsteden in Lunetten vandaag. Morgen op Eilandsteden in Transwijk en Kasteeltuin Nijveld in de Meren. En zondag, dat is over een kleine 2 dagen, dan wordt er afgesloten op Giftsteden in het Griftpark en de deelname is gratis. Nou, is dat leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Je kunt dan gaan kijken wat er in die sloten leeft. Hè. En ik denk dat je ook wel rivierkreeften tegenkomt, want die zijn een plaag op dit moment. Ik weet dat hier verderop op Lage Weide, een beetje van Balk, zoals dat vroeger heette. Daar mag je gewoon de rivierkreeften eruit scheppen als restaurants. En dat gewoon serveren, maar dat is een heel ander verhaal. Nou ja. Bij de Droppie Doehoek kun je tekenen, puzzelen en lezen en binnenlopen. En via het riool vuil visserspel ontdekken kinderen al hengelend wat er wel en niet door de wc mag worden gespoeld. Dat is ook wel handig. Dat je niet je goudvis door de wc spoelt bijvoorbeeld. Nou goed, het is hartstikke fijn. En slotenvijvers en grachten in Utrecht, die staan onder druk. De waterkwaliteit, alhoewel het al heel erg verbeterd is, hoor, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar de komende jaren wordt er gewerkt aan 100 maatregelen om nog meer verbeteringen aan te brengen. Hartstikke leuk. En Utrecht natuurlijk organiseert dat allemaal. Je kunt dat allemaal vinden op utrecht.nieuws.nl. Nogmaals, de toegang is gratis. Deelname is ook gratis. En je kunt dan met je schepnetje en je potje kun je kijken. Hé, wat zijn dat voor een beestjes of wat zijn dat voor een dingen die ik gevangen heb? De slootjesdag, nou dat is dus het hele weekend vandaag, morgen en zaterdag in Utrecht. Alle evenementen waar je naartoe kunt, vanavond de Koppelsteen en Lunetten en zaterdag en zondag, kun je nogmaals terugvinden op utrecht.nieuws.nl. Utrecht.nieuws.nl. Nou, dan loop je niet in sloten tegelijk. Haha, onk, onk. Ja, druk en hoor je nooit meer. Hier is Bluff, Lisa uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De organisatie van de Utrecht Marathon zegt diep bedroefd te zijn vanwege het overlijden van een deelnemer. Het gaat om de jonge hardloper die zondag in Houten onwel werd. Er kwam een traumahelikopter en de marathon werd tijdelijk stilgelegd. Het slachtoffer was een student van de Universiteit Utrecht en lid van studentenvereniging Veritas. Die heeft alle activiteiten tot en met maandag afgelast en een periode van rouw afgekondigd. De afgelopen weken raakten bij meerdere marathonslopers onwel. Ook twee deelnemers van de Amersfoortse marathon afgelopen weekend. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Utrechtse politie heeft een dealer opgepakt met een grote hoeveelheid drugs in zijn voertuig. Die zaten verstopt in een verborgen ruimte. De politie hield de bestuurder aan omdat hij door rood reed. Daarna test hij ook nog positief op drugsgebruik. De man is aangehouden en moet zich later verantwoorden voor de rechter. Langs het spoor bij bedrijventerrein Lage Weide komt een installatie die op piekmomenten extra stroom levert aan het Utrechtse net. Het spoor heeft zware aansluitingen die normaal alleen stroom afnemen, maar dus ook terug kunnen leveren. Dat gaat gebeuren met gasgeneratoren. Batterijen zouden te snel leeg zijn. De proef van ProRail, Stedin, Tennet en de gemeente Utrecht begint eind dit jaar. En de politie in Utrecht heeft gisteren een automobilist betrapt zonder rijbewijs. Maar dat kon hij ook niet hebben, want het gaat om een kind van 13. De agenten hebben de moeder van de puber gebeld en de auto afgepakt, melden ze op Instagram. Ook is bureau Halt op de hoogte gebracht. Waarom de jonge bestuurder er met de auto vandoor is gegaan, is niet bekend. Het weer, vooral in de ochtend veel regenbuien. Vanmiddag valt er dan nog lokaal een bui. Dan schijnt ook af en toe wat zon en wordt het maximaal 18 of 19 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Nou.
1: Ik ben Westbroek en ik dans dus ik besta. Mensen. Vandaag, een aantal buien. Vanuit het westen wordt het wat droger. En we krijgen ook aardig wat zon. Dus vandaag gaat de temperatuur redelijk stijgen. Maar niet heel erg spectaculair omhoog hoor. 18 graden. Ja, vanmorgen, je gaat je straks natuurlijk verbazen over wat er allemaal gaat gebeuren morgen in Utrecht in de Pride. Er wordt van alles voorspeld. Ik heb een keer op de Pride meegedraaid op een boot. Een vriendin van mij, Marielle, die zong toen. Ik zat plaatjes te draaien. Ik heb dat in Amsterdam ook een keer gedaan. Allebei de dagen toen. Prachtig weer gehad. Ik hoop dat het morgen ook zo is. Want het is echt een feest. Zeker de grachten van Utrecht. Zo leuk. Je zit gewoon op hoge hoogte bij elkaar. Amsterdam sta je veel meer van de mensen af. Die mensen staan allemaal boven. Maar wij hebben natuurlijk de werven. Het is echt uniek hoor, kan ik je melden. Echt hartstikke leuk. Dus als je erheen gaat, heel veel plezier. Wij zijn er ook bij. Hè? Je kunt gewoon luisteren op de radio. Dat ga ik je zo nog wat uitgebreider vertellen. En we zijn er ook bij met een tv-uitzending live. Met de collega's van RTV Utrecht. Ach ja. Maar wij zijn live op de radio. Lawrence is onze verslaggever van de Pride 2026. Wordt maar 19 graden voorspeld. Dat zou op zich oké zijn. Met een regenbuitje misschien. Niet veel hoor. En een zuidenwind. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het allemaal openwaait. En dat we echt mooi weer hebben. Niet alleen voor de Pride hoor. Ook voor jullie. Als jij zit te luisteren. Je denkt bij jezelf. Joh, ik wil lekker naar de camping. Ik denk dat het hartstikke mooi weer ervoor is. Het is niet al te warm. Dus neem wel een. Echt een vestje mee, zou ik zeggen. En ook als je gaat feesten in de stad morgen met de Pride, ik zou een tussenjas meenemen. Dan zondag, dan wordt het een graadje of 20. En de nachten zijn helemaal niet koud. Die blijven zo rond de 10 graden. Alle tweede dagen, moet ik zeggen, zaterdag en zondag, zuid-zuidwestenwindje. En zaterdag een zuidenwind. En vrijdag een westenwind. Dus ik ben heel vandaag een westenwind, moet ik eigenlijk zeggen. Ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat worden. En na het weekend blijven zo'n beetje dit weer type houden. Ja, het is wat het is. En het is niet echt heel verschrikkelijk. Hè? Mag ik dat zo omschrijven? Denk het wel. Nou, zo krijg je een overzicht wat er allemaal te doen is tijdens de Pride. Ik heb Roxy Dekker uitgenodigd. Marco Schuitmaker om even een liedje te zingen. En

Samen Welten en Little Kleine, maak me nou niet gek. Maak me gek, morgen is de Utrecht Pride weer. En deze keer staat hij in het teken van een heleboel dingen. 50 boten kleuren morgen de Oude Gracht en de Singel in alle kleuren van de regenboog. Begint bij de Catharijnen Singel, dan via Hoge Treinen naar de Weertsluis de Oude Gracht op. En dan eindigt de route officieel bij het Ledengerf. En er zijn allerlei zones gemaakt. De organisatie die heeft de route ingedeeld in de zones paars, geel, roze, rood en groen. Je kunt dat allemaal nalezen op alle pagina's. Wij zijn er morgen bij. Lawrence is onze verslaggever. Je hoort hem onder andere bij Henry en bij Menno. Menno zit in een speciale uitzending bij ons morgen tussen 2 en 4. En Henry die besteedt er natuurlijk ook aandacht aan. Misschien Marcel ook wel hoor. Morgen op de radio. Hartstikke leuk. Het wordt weer één groot feest. Je kunt namelijk de Pride meemaken. Het is de zoveelste keer dat die georganiseerd wordt. En er zijn allemaal thema's altijd aan verbonden. Deze keer verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is United by Utrecht. En het is leuk hoor. Ik heb een paar keer mee gevaren op de boot. En ik heb ook een keer gedraaid. Het is hartstikke gezellig. En Utrecht is net een tikje kleiner dan Amsterdam. En ik vind het 10 keer gezelliger, heel eerlijk gezegd. Ik heb elke keer in Amsterdam gedraaid op zo'n boot. Ja, dan sta je toch alleen maar met je nek naar boven te kijken. Maar bij Utrecht ben je op ooghoogte op de werf. En dat is hartstikke leuk. De botenparade, als die klaar is, dan is er ook een Pride Stage van 3 uur tot 11 uur in de avond. Op het Jacobskerkhof, op het Janskerkhof van 5 tot 11 uur ook. Daar ken ik iemand die daar draait. En Tivoli Vredenburg, daar zijn ook feesten van 5:30 tot 8:30. Er is geen straatfeest bij het Paardenveld, maar er zijn wel allemaal afterparties. Kun je allemaal lezen. Bijvoorbeeld ook bij indebuurt.nl. Daar zie je allerlei achterparties. Of afterparties, zoals dat zo mooi heet. Al heel lang. En op de website van Utrecht Pride kun je ook alles vinden. Dat is een ding wat zeker is. Morgen kun je dus uitgebreid verslag voor horen bij ons. Bij Bingo FM. Onze Lawrence is onderweg. Je kunt ook meekijken. En dat is op de Facebookpagina en het tv-kanaal van RTV Utrecht. Het wordt allemaal live uitgezonden. Er is een ponton op de route. Daar staat een presentatrice. Die heeft allemaal gasten die ze krijgt. En je kunt ook natuurlijk kijken naar de botenparade. En dat is toch wel leuk, hè, dat je dat live kunt zien. Andere jaren zat je dat achteraf een beetje te bekijken op YouTube. Nou, nu kun je het allemaal live meekijken bij RTV Utrecht. En je kunt luisteren dus morgen bij ons bij Bingo. De Pride 2026. United by U. En dat is altijd goed. Als je erheen gaat, veel plezier. Als je gewoon binnen blijft en gaat zitten kijken, ook veel plezier. Ik hoop dat het morgen mooi weer is. En er hoort natuurlijk heel veel muziek bij. En dit is ook zo'n nummer wat je bij alle prides voorbij hoort schallen. Anita Meijer, Why Tell Me Why.

0: Nou, als je naar de Pride gaat, kom met het openbaar vervoer. Dat raad ik je maar aan, want om daar een auto te parkeren in de binnenstad morgen, dat lijkt me echt een beetje waanzin, eerlijk gezegd. Tenminste, als je in Utrecht woont. Leuk mens, Anita Meijer. Ik heb een paar keer mogen interviewen en ongelooflijk aardig, vreselijk aardig mens. Ongelooflijk gelachen met haar, want ze werd een dagje ouder. Ze zei, Fred, dat vind ik helemaal niet leuk. Ja, nou ja, ik zeg, ja, daar kun je niks aan doen. Nee, dat is wel zo, maar je weet precies wat ik bedoel. Tenminste, ik doe een beetje een Rotterdamse accent. Nou, Anita Meijer, een van de allerbeste zangeressen in Nederland ooit. En per toeval heeft ze een heleboel grote hits gescoord. En ze zat in de Rainbow Train ooit heel lang geleden. De band van Hans Vermeulen. En zo is dat aan het lopen. Ik hoorde nog bij Frits Spits zeggen, ja, ik zit in Spanje, maar ik heb dus nu een hit. En nou zei Frits Spits, kwaliteit verloochent zich nooit. Nou, kijk eens aan, erover gesproken. Ik heb Dries Roelvink richting het nieuws met Ik kom eraan. En ik ga andere dingen doen vandaag met de hele dag bingo op de achtergrond. Nou, lekker. Schapen die gaat zo beginnen met de volle vrijdag van Bingo FM. Ik wens je een heel fijn weekend. En morgen, als je naar de Pride gaat, heel veel plezier. Hier is Dries Roelvink. Hoi, hoi.
1: Je foto naast mij op de stoel.

radio speelt, gitaarmuziek. Dit gevoel is magnifiek. Zelfs de tijd die vliegt voorbij.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
3: Schaap met John Schaap.

0: meisje.
1: Afro Bros, Willy Dansbrees en Jeffrey Hees, een meisje. En een jongetje, nou ja, zeg maar gerust volwassen man. Guido van der Graaf hoorde je met Ciao, Doei, Adios. Dat is de nieuwe single van Guido.

80, begin 90er jaren. VOF de Kunst scoorde grote hits, waaronder Suzanne, een kopje koffie dus. En ook deze niet te vergeten. Retour.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Het is geen verkeerde dag hoor, voor een parkje, biertje en vrienden. Mark Floor en Snelle. Zie je al die zonnestralen? Een heerlijk zonnetje schijnt boven onze stad. En op de radio hoor je Frans Bauer met een van zijn mooie klassiekers.

80 jaar oud, of in het geval van Imca kan ik beter zeggen 85 jaar jong geworden. Ze is nog lang niet klaar. Ze zit nog vol van energie en binnenkort brengt ze een nieuwe single daarover uit. Dit is een klassieke van haar. Lekker.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De organisatie van de Utrecht Marathon zegt diep bedroefd te zijn vanwege het overlijden van een deelnemer. Het gaat om de jonge hardloper die zondag in Houten onwel werd. Er kwam een traumahelikopter en de marathon werd tijdelijk stilgelegd. Het slachtoffer was een student van de Universiteit Utrecht en lid van studentenvereniging Veritas. Die heeft alle activiteiten tot en met maandag afgelast en een periode van rouw afgekondigd. De afgelopen weken raakten bij meerdere marathonslopers onwel. Ook twee deelnemers van de Amersfoortse marathon afgelopen weekend. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Utrechtse politie heeft een dealer opgepakt met een grote hoeveelheid drugs in zijn voertuig. Die zaten verstopt in een verborgen ruimte. De politie hield de bestuurder aan omdat hij door rood reed. Daarna test hij ook nog positief op drugsgebruik. De man is aangehouden en moet zich later verantwoorden voor de rechter. Langs het spoor bij bedrijventerrein Lage Weide komt een installatie die op piekmomenten extra stroom levert aan het Utrechtse net. Het spoor heeft zware aansluitingen die normaal alleen stroom afnemen, maar dus ook terug kunnen leveren. Dat gaat gebeuren met gasgeneratoren. Batterijen zouden te snel leeg zijn. De proef van ProRail, Stedin, Tennet en de gemeente Utrecht begint eind dit jaar. En de politie in Utrecht heeft gisteren een automobilist betrapt zonder rijbewijs. Maar dat kon hij ook niet hebben, want het gaat om een kind van 13. De agenten hebben de moeder van de puber gebeld en de auto afgepakt, melden ze op Instagram. Ook is bureau Halt op de hoogte gebracht. Waarom de jonge bestuurder er met de auto vandoor is gegaan, is niet bekend. Het weer, vooral in de ochtend veel regenbuien. Vanmiddag valt er dan nog lokaal een bui. Dan schijnt ook af en toe wat zon en wordt het maximaal 18 of 19 graden.
3: Schaap, met John Schaap.

En vandaag met een liedje van zijn beiden oom Koos Alberts. Ik verscheurde je foto. Dat is niet aardig, dat doe je niet met een foto van... Oké, dan spreken we dat af met elkaar. Danny Vroger. En samen met Mickey van Wijk deze single gemaakt. Het liedje heet Knipperlicht. En ik word er heel blij van.

0: Martin van Doorn, mooi is het leven. Willem van Kooten, bekend als Joost den Draaien. Een van de grootste platenbazen van Nederland destijds. Ja, hoorde dat Martin talent heeft en nam deze single met hem op. Nog meer talenten en hits hoor je op Bingo FM na het nieuws van 11 uur.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer 2e op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

dansen heel de nacht. Nou, ik zorg vanmorgen voor de muziek. En als je het leuk vindt, gaat een beetje van de... Nee, van de vloer. Zing met me mee. George Baker, samen met Dario. Geven het goede voorbeeld. Ja hoor, we zingen lekker mee. De melodie is al een feestje, de herkenning. Ik heb ook de nieuwe single van Gerrit Snijder voor je klaarstaan. Met hem gaan we naar het Cubaanse café. Hoi, sorry.

Dat Cubaanse café, Gerrit Snijder, heeft een leuk nieuw liedje gemaakt. Daar ben je toch wel met me eens, hè? Goedemorgen, John. Ik hoor heel vaak Ademnood van Linda Roos en Jessica op Bingo FM. We hebben jullie ook andere liedjes van de zangeressen. De actrices die lekker kunnen zingen hebben wij natuurlijk voor je in het archief.

0: Jan Graafs gaat naar de zon en ik ga naar de koffiemachine om een verse cappuccino te halen. Sowieso ga ik er vliegensvlug vandoor. Want ik zie Samuel Welter aankomen met een leeuw. Ja, die ziet misschien wel een lekker happy in dit schaap. Ik ben in gevaar.
1: Ik voel de spanning.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. De organisatie van de Utrecht Marathon zegt diep bedroefd te zijn vanwege het overlijden van een deelnemer. Het gaat om de jonge hardloper die zondag in Houten onwel werd. Er kwam een traumahelikopter en de marathon werd tijdelijk stilgelegd. Het slachtoffer was een student van de Universiteit Utrecht en lid van studentenvereniging Veritas. Die heeft alle activiteiten tot en met maandag afgelast en een periode van rouw afgekondigd. De afgelopen weken raakten bij meerdere marathonslopers onwel. Ook twee deelnemers van de Amersfoortse marathon afgelopen weekend. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Utrechtse politie heeft een dealer opgepakt met een grote hoeveelheid drugs in zijn voertuig. Die zaten verstopt in een verborgen ruimte. De politie hield de bestuurder aan omdat hij door rood reed. Daarna test hij ook nog positief op drugsgebruik. De man is aangehouden en moet zich later verantwoorden voor de rechter. Langs het spoor bij bedrijventerrein Lage Weide komt een installatie die op piekmomenten extra stroom levert aan het Utrechtse net. Het spoor heeft zware aansluitingen die normaal alleen stroom afnemen, maar dus ook terug kunnen leveren. Dat gaat gebeuren met gasgeneratoren. Batterijen zouden te snel leeg zijn. De proef van ProRail, Stedin, Tennet en de gemeente Utrecht begint eind dit jaar. En de politie in Utrecht heeft gisteren een automobilist betrapt zonder rijbewijs. Maar dat kon hij ook niet hebben, want het gaat om een kind van 13. De agenten hebben de moeder van de puber gebeld en de auto afgepakt, melden ze op Instagram. Ook is bureau Halt op de hoogte gebracht. Waarom de jonge bestuurder er met de auto vandoor is gegaan, is niet bekend. Het weer, vooral in de ochtend veel regenbuien. Vanmiddag valt er dan nog lokaal een bui. Dan schijnt ook af en toe wat zon en wordt het maximaal 18 of 19 graden.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
6: Schaap met John Schaap.

0: TikTok, TikTok.
1: Grappig, waar blijf je nou?
2: Ik ben er alweer hoor. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Ik heb de sterren bij me, stel je maar even voor.
3: Ik ben Tino Martin en je luistert naar Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad.

hierin. Hij brengt zo af en toe even een plaatje uit. Dit was zijn hit, Ons Moeder Zee nog. En Schaap zegt je dat ik straks een heel mooi liedje draai van de zangeres Irene Hin na deze ex.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

de hele nacht met mij. Een oudje van de Mavericks, Dance the Night Away. Gewoon lekker doen, lekker dansen. Dat kan tussen nu en 2 uur. Het zit eraan te komen. Dit is Lunchpakket met nog...

Teun Landsaat, Leven de Barvrouw. Het is een van de weinigen dat hij nog gedraaid wordt als zijnde de bingo schrijft. Want vanmiddag dan krijgen we weer een nieuwe. En welke dat het is, ik weet het niet. Maar ik ben wel ontzettend nieuwsgierig wat de nieuwe bingo schrijft zal zijn. Tot 2 uur is dit het lunchbanket. Het muziek van de Dijk. En die zitten in een stampvol café.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Omwonenden van de Draaiweg in Utrecht willen dat het tijdens de spits onmogelijk wordt gemaakt voor sluipverkeer om door hun buurt te rijden. Dat schrijven ze in een manifest dat gisteren werd aangeboden aan de Raad. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde over de veiligheid van de Draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de Draaiweg worden opgelost. De acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap neemt af. Daarvoor waarschuwt belangenorganisatie COC Midden-Nederland. Dat doen ze aan de vooravond van de Utrecht Pride die morgen is. Er zijn vaker incidenten tegen homoseksuele en transgender personen, blijkt uit cijfers. Ook geweld en intimidatie in de openbare ruimte worden vaker geregistreerd. In de gemeente Utrecht is het aantal meldingen van homodiscriminatie in 3 jaar tijd verzesvoudigd. Ook ziet de politie een stijging in het aantal incidenten. Zo werd Gay Café Bodytalk aan de Oude Gracht bijvoorbeeld eind vorig jaar 2 keer bekogeld met eieren. De onderhandelende partijen in Utrecht maken er een rommeltje van. Dat vinden althans veel oppositiepartijen in de Utrechtse gemeenteraad. Die debatteerden gisteravond over het feit dat al 2 partijen bij de formatie zijn afgevallen. GroenLinks, PvdA en D66 voerden in eerste instantie gesprekken met het CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA stapte zelf uit de onderhandelingen. Daarna wilden GroenLinks, PvdA en D66 ook niet meer verder met de Partij voor de Dieren. Nu onderhandelen ze nog met z'n tweeën over een coalitie voor de komende 4 jaar. De 2 partijen hebben een meerderheid van 23 van in totaal 45 zetels en zouden dicht bij een akkoord zijn. En een groep artsen demonstreert vandaag op station Utrecht Centraal tegen tabaksonderneming Philip Morris International. Ook dienen ze vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Volgens de artsen is die campagne misleidend. De artsen stellen dat de campagne kan worden gezien als tabaksreclame, wat verboden is. De campagne in kwestie bestaat uit posters die momenteel in Nederlands winkelgebieden te zien zijn en ook op Utrecht Centraal. Het weer. Vanmiddag is het op de meeste plekken droog. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog en is er flink wat zon.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal brengt ons terug naar 1975... met de formatie Lucifer en House for Sale. In die band zat trouwens Henny Huisman. Die was de drummer toen die tijd. Dat was wel een surprise, zou je kunnen zeggen.

Giro Politi, het zonnetje gaat schijnen. 1997 werd gedraaid hier op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad draaien wij tijdens de lunch alleen maar lekkere muziek voor jou. Dat is ook wel lekker meegenomen natuurlijk. Dit is de rij van Tino Martin, Jong en

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Zij heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Omwonenden van de Draaiweg in Utrecht willen dat het tijdens de spits onmogelijk wordt gemaakt voor sluipverkeer om door hun buurt te rijden. Dat schrijven ze in een manifest dat gisteren werd aangeboden aan de Raad. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde over de veiligheid van de Draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de Draaiweg worden opgelost. De acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap neemt af. Daarvoor waarschuwt belangenorganisatie COC Midden-Nederland. Dat doen ze aan de vooravond van de Utrecht Pride, die morgen is. Er zijn vaker incidenten tegen homoseksuele en transgender personen, blijkt uit cijfers. Ook geweld en intimidatie in de openbare ruimte worden vaker geregistreerd. In de gemeente Utrecht is het aantal meldingen van homodiscriminatie in 3 jaar tijd verzesvoudigd. Ook ziet de politie een stijging in het aantal incidenten. Zo werd GKV Bodytalk aan de Oude Gracht bijvoorbeeld eind vorig jaar 2 keer bekogeld met eieren. De onderhandelende partijen in Utrecht maken er een rommeltje van. Dat vinden althans veel oppositiepartijen in de Utrechtse gemeenteraad. Die debatteerden gisteravond over het feit dat al 2 partijen bij de formatie zijn afgevallen. GroenLinks, PvdA en D66 voerden in eerste instantie gesprekken met het CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA stapte zelf uit de onderhandelingen. Daarna wilden GroenLinks, PvdA en D66 ook niet meer verder met de Partij voor de Dieren. Nu onderhandelen ze nog met z'n tweeën over een coalitie voor de komende 4 jaar. De 2 partijen hebben een meerderheid van 23 van in totaal 45 zetels en zouden dicht bij een akkoord zijn. En een groep artsen demonstreert vandaag op station Utrecht Centraal tegen tabaksonderneming Philip Morris International. Ook dienen ze vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Volgens de artsen is die campagne misleidend. De artsen stellen dat de campagne kan worden gezien als tabaksreclame, wat verboden is. De campagne in kwestie bestaat uit posters die momenteel in Nederlands winkelgebieden te zien zijn en ook op Utrecht Centraal. Het weer. Vanmiddag is het op de meeste plekken droog. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog en is er flink wat zon.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug naar 1996. En dat doen we samen met Corrie Konings. Oh, die hebben altijd van die lekkere platen, moet ik eerlijk bekennen, hoor. Regelmatig draai ik een plaat van Corrie. Ja, zo is er nog eenmaal. En deze vind ik ook heel lekker om naar te luisteren. Het nummer dat heet Alleen van Nacht. Zeg Corrie, wat zijn die foto's daar?
2: Alleen van nacht.

Nederlands Leeman, ze mogen alles van me krijgen. Ho, ho. Ook nog zelf dingen houden, Nederlands. Want voor je het weet, dan heb je helemaal niets meer natuurlijk. Want mensen en fans van jou, die zullen natuurlijk alles van je willen hebben. Terug in de tijd met Willy Alberti en André Hazes.

Veel plezier met de rest van de programma's. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2 uur... bij je vrienden van de radio, recht uit het hart van de Domstad. Bingo FM. Maak er nog een mooie dag van en geniet van ieder moment. Ik zou zeggen, bye bye.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

lieve vrienden, een hele goede middag. Het is bijna 6 minuten over 2. De hoogste tijd voor Menno in de middag. 2 uur lang de allerlekkerste muziek. Die draai ik speciaal voor jou. En als je verzoekjes hebt, laat het mij weten. Menno@bingofm.nl. Of gewoon via die bingo-app. Dat is nog veel en veel makkelijker. Wat gaan we verder nog meer doen? Vanmiddag natuurlijk om 14:15. Dan gaan we onze nieuwe bingo-schijf bekendmaken. En dat is een ontzettende fijne zomerplaat, hoor, kan ik je zeggen. Het is deze keer weer eens een keer een dame. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Die gaan we om 14:15 bellen. De koffer van de week die gaat voorbij komen. 1 plaat over 2:30. En mijn favoriete keuze ergens in de tweede helft van deze show. Ik ga ook weer Nederlands elftal sjaaltjes weggeven. Hoe je die kan krijgen, dat laat ik je straks eventjes weten. En ja, ik zei het net al, verzoekjes die zijn heel erg welkom. Laat het maar weten. En vooral lekkere zomerse muziek. Want daar hou ik van, hoor. Zomer op je radio, dat is het absoluut. En daar zingt Leona ook.

zomer op je radio. Leonardi, zomer al over 10 minuten over 2. Dat is de tijd. Laat het maar weten als je een verzoekje hebt. En dan gaan we eens even kijken of we die kunnen gaan draaien. En laten we ook eens afspreken dat de mensen die heel vaak een verzoekje indienen ook eens eventjes een ander plaatje aanvragen. Want om nou elke week dezelfde plaat te gaan draaien, dat is ook weer zowat. Jongens, hebben jullie van het week het voetbal nog eventjes gevolgd? 0-1 verloren. Jongens. Ja, nou ja, goed, weet je. Ik zat te denken in 1988, toen werden we Europees kampioen. En toen ging het in het begin ook niet zo heel erg goed. Dus daar moeten we ons maar aan optrekken. En in het kader daarvan draai ik Samuel Welte, de leeuw. Die komt eraan en die gaat er aankomen, hoor. Absoluut. Ik heb er vertrouwen in. En de man die het kan weten en al 3 keer eerder het juist verspeelde, die zegt Nederland kampioen. Voel de spanning in.

de Leeuw die komt eraan. En als je nou het Nederlands elftal een beetje wil supporteren, dan heb je natuurlijk wel oranje nodig. Hè? En ik heb toevallig een hele stapel oranje sjaaltjes in de studio liggen. Met daarop Hollands. En ja, die kan je mooi ophangen buiten of binnen. Of gewoon in je tuin. Of gewoon vasthouden. Dat kan ook tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal. Als je nou zo'n sjaaltje wil hebben. Of als je zegt ik wil er 2 of 3 of 4 of 5. Dat kan ook hoor als je gewoon een groot gezin hebt. Laat het mij eventjes weten. Menno@bingofm.nl of gewoon via die bingo app. En vergeet dan niet even je naam en je adres erbij te zetten. En dan gaan we eens even kijken of we die van het weekend aan je kunnen gaan opsturen. Naar de verzoekjes. Frans, jou hoor. Je hebt weer hetzelfde verzoekje aangevraagd. Nou, ik zal hem deze week nog één keer draaien. Maar volgende week laten we afspreken dat je gewoon even een keer een andere plaat gaat aanvragen. De plaat is speciaal bestemd voor Robbie, de Schilders en jarige André, voor Pep en de Dukkertjes. En je hoort het al, hè? Hij is al begonnen. De plaat is al begonnen als het weekend komt. En het weekend, dat staat voor de deur. Ja, ik hoor hem al kloppen. De Vormers zijn dit.

vieren feest 2 dagen lang, want dan zijn we vrij. Tenminste, niet ik, want ik moet werken morgen, helemaal geen probleem. Ik zit trouwens morgenmiddag tussen 2 en 6 uur maar liefst bij Bingo hier. Want we gaan verslag doen van de Pride in Utrecht. We gaan fijne toepasselijke muziek draaien, maar we gaan ook vaak schakelen met Lawrence. Lawrence loopt namelijk in de stad en die gaat iedereen interviewen. Hartstikke leuk. We gaan even terug naar de verzoekjes. De mannen van Formaat, fijn dat jullie er ook weer bij zijn. Leuk verzoekje trouwens. Jullie willen een plaat horen van Gerard Joling. Rood, wit en blauw allemaal. Ook in het kader van het voetbal natuurlijk allemaal. Deze is speciaal voor Pierre de Hoog en Maatje Menno. Dankjewel Pierre. Laat ook nog wat van je horen.

Ja, wat zijn we trots op. Oranje, rood, wit en blauw. Zo heette het nummer, gezongen door Gerard Joling. Natuurlijk aangevraagd door de mannen van Formaat. En de mannen van Formaat die vragen zich af of Pierre van Dam weer een fijne plaat aan wil vragen. Nou, dat heeft hij gedaan hoor. Je gaat hem al horen op de achtergrond. Ik verscheurde je foto. Deze week gestegen naar nummer 9.

Ja, ik zei het al, gestegen naar nummer 19 in de Nederlandse top 50. Pierre Van Dam was dat. Het neefje van, inderdaad, ik verscheurde je foto. Maar dan een beetje uptempo. Lekker hoor, fijne plaat is dat. We gaan een mooie plaat draaien van de Zeeuwse band Bluff. Eind jaren 90 braken zij door. En dit was een van hun allereerste singles. De live versie was mooi, maar deze ook hoor, aan de kust.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Omwonenden van de Draaiweg in Utrecht willen dat het tijdens de spits onmogelijk wordt gemaakt voor sluipverkeer om door hun buurt te rijden. Dat schrijven ze in een manifest dat gisteren werd aangeboden aan de Raad. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde over de veiligheid van de Draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de Draaiweg worden opgelost. De acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap neemt af. Daarvoor waarschuwt belangenorganisatie COC Midden-Nederland. Dat doen ze aan de vooravond van de Utrecht Pride die morgen is. Er zijn vaker incidenten tegen homoseksuele en transgender personen, blijkt uit cijfers. Ook geweld en intimidatie in de openbare ruimte worden vaker geregistreerd. In de gemeente Utrecht is het aantal meldingen van homodiscriminatie in 3 jaar tijd verzesvoudigd. Ook ziet de politie een stijging in het aantal incidenten. Zo werd GKV Bodytalk aan de Oude Gracht bijvoorbeeld eind vorig jaar 2 keer bekogeld met eieren. De onderhandelende partijen in Utrecht maken er een rommeltje van. Dat vinden althans veel oppositiepartijen in de Utrechtse gemeenteraad. Die debatteerden gisteravond over het feit dat al 2 partijen bij de formatie zijn afgevallen. GroenLinks, PvdA en D66 voerden in eerste instantie gesprekken met het CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA stapte zelf uit de onderhandelingen. Daarna wilden GroenLinks, PvdA en D66 ook niet meer verder met de Partij voor de Dieren. Nu onderhandelen ze nog met z'n tweeën over een coalitie voor de komende 4 jaar. De 2 partijen hebben een meerderheid van 23 van in totaal 45 zetels en zouden dicht bij een akkoord zijn. En een groep artsen demonstreert vandaag op station Utrecht Centraal tegen tabaksonderneming Philip Morris International. Ook dienen ze vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Volgens de artsen is die campagne misleidend. De artsen stellen dat de campagne kan worden gezien als tabaksreclame, wat verboden is. De campagne in kwestie bestaat uit posters die momenteel in Nederlands winkelgebieden te zien zijn en ook op Utrecht Centraal. Het weer. Vanmiddag is het op de meeste plekken droog. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog en is er flink wat zon.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Bingo vrienden, fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. 2:07, dat is de tijd hier in de studio. En we draaien zojuist Guus Meeuwis en Ik Wil Je. En oorspronkelijk was dat nummer van de Belgische formatie De Kreuners. Het was toch een soort van cover. En over cover gesproken.
1: De cover van de week.
0: Daar zijn we aanbeland. 2:08. Dan draai ik altijd eerst even een klein stukje van het origineel. En dat ga ik nu ook doen. En je hoort hem al op de achtergrond. En je herkent die tonen wel, hè? Het is Annie Schilder en Le Soleil.

Ja, een klein stukje draai ik altijd van het origineel. Het is dus inderdaad van Annie Schilder. En Annie Schilder, die kennen we natuurlijk, want die ging uit BZN. Ze ging solo, ze ging een solo carrière. Tenminste, die wilde zij graag hebben. Uit 1989 kwam dat van de LP You Are My Hero. En ja, het nummer bleef gewoon eigenlijk in Volendam. Want Jan Smit pakte het vele jaren later op en die maakte ervan Als de nacht verdwijnt. Dit is de live versie.

ik denk dat hij zijn voet heeft gestoten. Rijn Mesja was dat, want hij heeft ontzettend pijn. 14:15, dat is de tijd hier in de studio. En als je verzoekjes hebt, laat het mij weten. Ik heb er nog een heel stel staan. We gaan ze allemaal draaien. Ferry de Haas, jij hebt een plaat aangevraagd. Speciaal voor het feit dat je naar Rodos gaat op vakantie. Ik ben wel een klein beetje jaloers op je. Je wil een plaat horen van Mick E. Mick E, denk ik. Toetoet, boing boing, oftewel Peppy en Kokkie. Wat dat te maken heeft met Rodos, geen idee. Maar hij is wel heel erg leuk. Moet ik hem wel even...

Huppelijkee, en dat was Blikdakdag. Dat was helemaal geen Cheerio die was aangevraagd. Justin de Wild, die gaan we zo meteen wel eventjes draaien. Ik zal even uitleggen wat er allemaal in de studio gebeurde. Morgen moet ik namelijk gaan schakelen met Lawrence die in de stad loopt. En dan moest het een en ander eventjes worden ingesteld op de tafel hier, op de mengtafel. En dan moet je 20.000 dingen tegelijk doen. En ja, dan kan ik niet, helaas pindakaas. Goed, we gaan nu echt naar het verzoekje van Tucker. Speciaal dus voor Pep, Frans, Robbie de Schilder en Wenny die morgen op de boot meevaart.

Ja, het is echt wel de zomerhit van dit jaar. Hè. 3:05, we kunnen nog één plaatje draaien. Cora van Al, jij hebt een plaat aangevraagd van Jurgen Kerst. Nou, ik moet zeggen, ik kende hem niet, maar jij bent groot fan van hem. Dus we gaan speciaal voor jou die plaat draaien. Als dromen echt bestaan, zo heet het nummer.

0: Ja, we gaan zometeen naar het NOS-journaal. Maar als jij nog zo'n oranje sjaaltje wil, laat het mij eventjes weten via de Bingo-app. Je kan mij even een berichtje sturen. En stuur daar dan ook eventjes je naam en je adresgegevens bij. Dan gaan we eens even kijken of we ze kunnen gaan opsturen. Verzoekjes, die kunnen natuurlijk ook altijd. Daar ben ik hartstikke blij mee. Laat het mij ook gewoon even weten via die Bingo-app. Ik zie je zometeen aan de andere kant van 3 uur.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De 3e man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sexy op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

dat is best wel saai eigenlijk. Als je alleen maar van jou droomt. Robert en Leroy was dat een plaat alweer van bijna 20 jaar geleden. Ongelooflijk. Welkom terug bij het tweede uur van Menno in de Middag. Ik draai ze allemaal aan elkaar. En ik mag af en toe ook wat tussendoor zeggen. Straks over 10 minuten dan ga ik onze nieuwe bingo schijf bekendmaken. En wat is dat een ontzettend leuke plaat weer. Als ik het zelf zeggen mag. Justin Hoevenaar, jij hebt een plaat aangevraagd. Baila de Gasolia. Je zegt lekkere plaat om het weekend mee in te gaan. En je hebt helemaal gelijk. Even serieus is dit van vorig jaar.

Even serieus, er staat Baila de Gasolina. Ongelooflijk. En niet dat het ook live is, was dat ook echt helemaal fantastisch. Wim van Straten, jij hebt ook een verzoekje aangevraagd. Je wil een plaat horen van Marianne Weber. Samen met Willem Bart. En ik weet niet precies welke platen je wil horen. Maar ik denk dat je deze wil horen. Wat heeft de mens nog meer te wensen? Nou, helemaal niks volgens mij. Klein beetje zonnetje, beetje misschien ietsje warmer. 10 graden warmer, dat mag voor mij wel.

0: Ja, de verkering is uit, hè, tussen Karel van Goldband en de zangeres Maan. Ik las het vanochtend in de krant. In 2022 waren ze nog samen. En toen maakten ze het prachtige lied uit, Stiekem. Jongens, het is 3:15 geworden. Dat betekent dat ik de nieuwe bingo-schijf bekend mag gaan maken. En vandaag aan de telefoon de vrouw die geen artiest is, die toevallig op een podium belandde, maar haar hele leven hier naartoe werkte. Vanaf haar 7e jaar trainde ze taekwondo op topsportniveau. En ze heeft een zwarte band en ze werd meerdere keren kampioen, Nederlands kampioen en Europees kampioen. En ze maakte bewust de switch van het vechtsport naar de dansvloer. En ze volgde haar weg aan de dansvloer, waar ze de techniek van en showmentaliteit opdeed, die je op haar podium terugziet. Haar muziek brengt het beste van twee werelden samen, namelijk de energie en sensualiteit van Latin pop en de herkenbaarheid en warmte van de beste Nederlandstalige geluid. Ze is een geboren entertainer, wat je terugziet op het podium, en haar doel is helder: een gevestigde naam worden in de Nederlandse muziekwereld en elk podium veroveren. Die ambitie, dat is geen wens, maar het is gewoon een plan. En vandaag is ze daarmee begonnen, want ze is bingo-schijf geworden. Ik heb het over niemand minder dan Jessie Fields. Jessie, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, wat leuk. Echt leuk. Super gaaf.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Wij vonden jouw nieuwe plaat de allerleukste plaat die er is uitgekomen. Daarom hebben wij mijn bingo-schijf gebombardeerd. Hey, Jessie, van harte gefeliciteerd. Wat is je eerste reactie?
1: Ja, mijn eerste reactie is wauw. Ik ben zo dankbaar en zo blij dat jullie hem ook zo leuk vinden. Ja. Het is natuurlijk altijd even afwachten. Kijk, ik en mijn team kunnen er wel 100% achter staan. Maar dat is natuurlijk ook wat jullie ervan vinden. Dus ik ben helemaal enthousiast en blij. Ja, dankjewel.
0: Top. Hey, hoe gaat het verder met je? Waar ben je allemaal mee bezig op dit moment?
1: Nou, we zijn dus eigenlijk al stiekem bezig met te kijken welke release het vervolg wordt.
0: Hoppakee.
1: Dus daar zijn we eigenlijk mee bezig.
0: Ja.
1: Verder ben ik eigenlijk elke dag gewoon aan het posten voor de socials. Zodat gewoon de volgers en alles gewoon wat hoger komt te staan.
0: Ja.
1: Dus elke dag bezig met content opnemen en repeteren. En vandaag gaan we naar Groningen optreden met het liedje. Dus dat is heel leuk.
0: Ja, ik wou net zeggen, ben je veel aan het optreden ook op het ogenblik?
1: Ja, dit keer vandaag moet ik helemaal naar Groningen. Dus dat is wel echt heel erg leuk. En dan moet ik 2,5 uur rijden.
0: Ja, dat is lente Groningen. Ja, gewoon.

0: Ik vind, kijk, taekwondo heb ik echt op hoog niveau gedaan. En ik moest dus echt gaan kiezen. Of het was vol. Kijk, als ik iets doe, dan wil ik er echt 100% voor gaan. Dus dan dacht ik bij mezelf, ja, ik wil wel echt carrière maken in mijn dansen en zingen en op het podium. Dus daar wil ik mijn volle focus op hebben. Maar ja, ik train nog wel voor mijn conditie. Omdat ik gewoon conditie nodig heb voor het podium. Ja. Dus dat doe ik nog wel erbij. Maar wil ik dat weer helemaal vol gaan doen? Ja, ik wil dit niet laten vallen. En ik ben wel iemand die echt vol voor iets gaat. Dus
1: Hey, en je bent na taekwondo, ik kan het niet eens meer uitspreken.
0: Taekwondo.
1: Dankjewel. toen ben je gaan dansen en had je toen ook al het idee, ik wil ook gaan zingen.
0: Nou, ik dacht eigenlijk bij mezelf, ik wil eerst gewoon goed kunnen dansen. Ja. En ik werd overal nergens aangenomen hier in mijn wijk. En toen op Lucia Mart, dat is eigenlijk de beste school eigenlijk. Die nodigde, die zei wel, je mag bij ons op school. Dus dat was wel heel gaaf.
1: Ja.
0: En toen leerde ik ook zingen kennen. En ik was al een beetje bezig met zingen, omdat mijn moeder en tante altijd in een band hebben gespeeld.
1: Aha.
0: Dus het was eigenlijk altijd jammen hier thuis. En altijd, dan ging ik zingen en dan pakte mijn moeder een tweede stem erop. En zo ging het eigenlijk. En ik vond het eigenlijk altijd heel erg leuk, maar ik was wel onzeker daarover. En op Lucia, dan ga je echt, leer je zo erg met dat omgaan. Dat ik het gewoon, dat ik zingen eigenlijk veel leuker vond dan dansen. En toen ben ik koffers gaan blijven posten. Ja, en toen dacht ik bij mezelf, ik wil eigenlijk gewoon echt zingen en dansen op een podium doen.
1: Hey, maar Jessie, dansen en zingen tegelijk, dat is wel heel heftig, hè?
0: Ja, het is echt mega heftig. En daarom doe ik ook dat taekwondo erbij. Ja. Om die conditie te kunnen trainen voor dansen en zingen op het podium.
1: Ja, snap ik helemaal.
0: Ja.
1: Hey, even naar je muziek. Het is een mix een beetje. Ik zei het net al van Latin pop en Nederlandstalige muziek. Ligt daar je hart ook?
0: Ja, zeker. Ik hou echt van Latin muziek. Als ik iets draai, dan is het Latin muziek. En ik vind het gewoon, ik vind het gewoon een vibe, weet je. Het is lekker dansbaar, het is lekker Hollands. Het is ook voor de pop leuk. Het is eigenlijk tussenin. En dat pakt gewoon mij heel erg. En ik dacht, misschien ook mensen.
1: Ja, zeker. En het ligt lekker in het gehoor. En het is ook nog eens een keertje lekker zomers. Dus wat wil je nog meer, zou ik zeggen. Hey, ik zei het net, elk podium in Nederland wil je gaan veroveren. Maar wat daarna dan? Heb je daar al over nagedacht?
0: Ja, kijk, dit is misschien echt heel groot.
1: Je mag dromen, absoluut.
0: Dit bedoel ik niet arrogant of zo, maar ik vind echt het geweldigste waar ik echt naartoe wil werken, is eigenlijk zo'n J-Lo show. Weet je, zo'n Jennifer Lopez show. Dat je en dan ook met tappen erbij. Eigenlijk alles wat ik heb geleerd bij Lucia Marta, tappen, echt gewoon qua moderne stukken naar hip-hop, naar alles, wil ik eigenlijk, of dat nou avonds is of Sicko Dome, wil ik vullen met allemaal meiden.
1: Ja.
0: En gewoon een half uur gewoon mijn eigen liedjes en gewoon vol dansbare, geweldige shows. Dus niet alleen maar feest, maar ook echt dat je ernaar kan kijken van, dit is echt ingestudeerd en voor gewerkt, zeg maar. Dat lijkt me echt heel vet.
1: Dat het er helemaal van afspat, zeg maar.
0: Ja, dat.
1: Ja.
0: Op de puntjes gerepeteerd, gewoon perfect. Dat vind ik leuk.
1: Laten we vast dan gewoon in de agenda Ahoy gaan zetten. En wat zijn nog meer? De Ziggo Dome. Laten we hem gewoon. Je mag dromen en je moet ook dromen. En je moet je dromen gewoon lekker achterna jagen. Absoluut. Ja, je nieuwe single, waar gaat die over? Ik heb even.
0: Mijn nieuwe single gaat eigenlijk over twee mensen die elkaar echt aantrekken. Dus je ziet elkaar en je weet eigenlijk gewoon, dit is het gewoon.
1: Ja.
0: En dat eigenlijk de vrouw dan eigenlijk de leiding neemt van, oké, op een speelse manier, jij mag misschien wel blijven slapen.
1: Oh.
0: Dus daar gaat het eigenlijk om,
1: spannend verhaal. We gaan er zo naar luisteren. Hey, wie hebben er allemaal aan meegewerkt?
0: Ja, heel erg leuk om dit te zeggen is John Deerne.
1: Ja.
0: Want dat was al een droom om mee samen te werken. En dat is eigenlijk al meteen uitgekomen, dus dat was heel leuk.
1: Ja.
0: Verder Michael en Robbie van Cornelis Music.
1: Ja.
0: Dus en Tom heeft het geschreven. Ja, ik ben heel blij met het team. We zijn 12 demo's verder. En er komt nog zoveel leuke dingen aan. En ik hoop, eerlijk gezegd, dat ik bij John Deerne mag blijven werken. Want hij is, John Deerne is gewoon echt een topproducer. Die mij ook nog eens helpt om het zo perfect mogelijk op de plaat te krijgen. En dat is gewoon, perfectie. Ik ben heel erg perfectionistisch. En mijn team is dat ook. Dus dat werkt gewoon heel lekker samen.
1: Ja, en ze halen het beste in je boven, blijkbaar.
0: Ja, zeker. Ja, ja, okay. Zeker. Dat is echt, dat is top, ja.
1: Hey, je

0: Ik wil de plaat gaan draaien. Zou je hem zelf willen gaan aankondigen? Dan gaan we hem voor de allereerste keer draaien hier bij Bingo FM.
1: Ja, tuurlijk. Ga ik doen. Hier is Jesse Fields met Doen We Het Vaker.
0: Dankjewel. Ik wens je een fantastisch mooi weekend. En we spreken elkaar gauw weer, hè?
1: Jij ook.
0: Oké, succes in Groningen. Hoi, hoi.

noemen het vaker. Onze nieuwe bingo-schrijver staat Jesse Fields. En je gaat hem nog heel vaak voorbij horen komen. We gaan naar het zuiden. We pakken de route Soleil samen met Wolter Kroes.

week vrij. Wolter Kroes zat en hij pakte de route Soleil. Ik hoop maar dat je geen file hebt gehad, want in de zomer... Oi, oi, oi, oi, oi, wat een file is altijd. We gaan vrolijke muziek draaien van de Amazing Stroom.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemiddag. Omwonenden van de Draaiweg in Utrecht willen dat het tijdens de spits onmogelijk wordt gemaakt voor sluipverkeer om door hun buurt te rijden. Dat schrijven ze in een manifest dat gisteren werd aangeboden aan de Raad. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde over de veiligheid van de Draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de Draaiweg worden opgelost. De acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap neemt af. Daarvoor waarschuwt belangenorganisatie COC Midden-Nederland. Dat doen ze aan de vooravond van de Utrecht Pride die morgen is. Er zijn vaker incidenten tegen homoseksuele en transgender personen, blijkt uit cijfers. Ook geweld en intimidatie in de openbare ruimte worden vaker geregistreerd. In de gemeente Utrecht is het aantal meldingen van homodiscriminatie in 3 jaar tijd verzesvoudigd. Ook ziet de politie een stijging in het aantal incidenten. Zo werd GKV Bodytalk aan de Oude Gracht bijvoorbeeld eind vorig jaar 2 keer bekogeld met eieren. De onderhandelende partijen in Utrecht maken er een rommeltje van. Dat vinden althans veel oppositiepartijen in de Utrechtse gemeenteraad. Die debatteerden gisteravond over het feit dat al 2 partijen bij de formatie zijn afgevallen. GroenLinks, PvdA en D66 voerden in eerste instantie gesprekken met het CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA stapte zelf uit de onderhandelingen. Daarna wilden GroenLinks, PvdA en D66 ook niet meer verder met de Partij voor de Dieren. Nu onderhandelen ze nog met z'n tweeën over een coalitie voor de komende 4 jaar. De 2 partijen hebben een meerderheid van 23 van in totaal 45 zetels en zouden dicht bij een akkoord zijn. En een groep artsen demonstreert vandaag op station Utrecht Centraal tegen tabaksonderneming Philip Morris International. Ook dienen ze vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Volgens de artsen is die campagne misleidend. De artsen stellen dat de campagne kan worden gezien als tabaksreclame, wat verboden is. De campagne in kwestie bestaat uit posters die momenteel in Nederlands winkelgebieden te zien zijn en ook op Utrecht Centraal. Het weer. Vanmiddag is het op de meeste plekken droog. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog en is er flink wat zon.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: 7 minuten over 3:30. Je luistert naar Menno in de Middag hier bij Bingo FM RONS. Die plaat draaiden we zojuist wat aan lekkere, vrolijke muziek.
1: Menno's favoriete keuze.
0: Oh. Ja, daar zijn we alweer aanbeland. Hè. Ik mocht weer een plaatje meenemen uit mijn eigen platenkast. Deze keer ben ik helemaal teruggegaan naar 1967. En in 1967, toen was ik 1 jaar. En we gaan een plaat draaien van Miriam Makeba. Het betekent zoveel als raak aan, raak aan. Dit is Pata Pata. Pata, pata.

dan Makeba was dat uit Zuid-Afrika. Bata, bata, oftewel raak aan allemaal in het kader van Menno's favoriete keuze. Volgende week, dan neem ik er weer eentje mee. Ja, morgen, dan zit ik hier natuurlijk ook 4 uur lang gaan we radio maken. Allemaal in het kader van The Pride. Maar dat is morgen wel luisteren natuurlijk. Hè. Ik heb nog een verzoekje staan van Bets, want zij wilde een hele oude horen. Namelijk eentje uit, volgens mij is dat het jaar Kruik ongeveer. Tom en Dick, en zij zingen over Bloody Mary. En dat was een piraat volgens mij.

Maarten Buitenhuis en zijn mannen van Dikhout. Was dat alles of niets? Wat een fantastisch mooie plaat is dat toch altijd. Ik draai hem heel graag hier bij Bingo FM. We gaan door met een plaat waarvan je de eerste tonen ongetwijfeld herkent. Het komt uit Siska de Rat. Danny de Munk zong het origineel. Maar dit is de versie van dit jaar van Nubida. Ik voel me zo verdomd alleen.

0: alleen.
1: Ja, de tranen zitten hoog hoor bij dit nummer van Numida. Ik voel me zo verdomd alleen. Ach ja, maar ik ben helemaal niet alleen. Want Kevin die is ook in de studio en Suus die komt ook binnen.
2: Ladies and gentlemen, madame et monsieur. Cool down gaat naar Frankrijk. Geen Tour de France, wel op de Franse Tour. Haha, hey baby, wordt mon amour. Dus

0: Dat kan harder. Het dak gaat er altijd af samen met het Cool Down Café. Kom aan, Sava, zo heet het nummer. En het origineel, dat kennen we natuurlijk allemaal. Want dat is van de Shorts ergens, het zal zijn geweest, jaren 80 ergens. Lang geleden allemaal. Zeg, morgen tussen 2 en 6 uur doen we een verslag van de Pride in Utrecht. Ik mag hier in de studio zitten, maar Timo en Lawrence, die zijn in de stad. Dus als je ze ziet lopen, loop gewoon eventjes naar ze toe. En dan kom je gewoon live op de radio. We zijn heel blij dat ze weer terug is. Suus is weer aanwezig na 2 weken ziekte. Suus, voel je je een beetje goed? Moet ik even de microfoon openzetten?
1: Ja. Ja, ik ben weer in het land van de levende. Ja. Laten we het daarop houden.
0: Oké, goed. Nou, helemaal dankjewel. Ik wens jij heel veel beterschap nog en heel veel sterkte en veel plezier straks met Kevin. En speciaal voor jou ga ik deze plaat draaien van Doe Maar. Nachtzuster, wat dacht je daarvan? Ik wens je een mooi weekend, fijne avond en tot morgen. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, we zijn weer herenigd.
3: Ja, ik ben er weer.
2: Hey Suus, wat fijn dat je er weer bent.
3: Ja, dankjewel. Ja, ik ben blij dat ik er weer ben.
2: Ja, anders ik wel. Ik bedoel, het was was niet leuk de afgelopen 2 weken zonder
3: nee,
2: je.
3: Nee, het was ook niet leuk thuis hoor, nee, moet ik je vertellen.
2: Hey, maar wat niet veranderd is.
3: Ja, daar gaan we weer. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 12 kilometer. Je staat daar 19 minuten vast. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer. Daar sta je 34 minuten vast. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meer 10 kilometer. Daar sta je 25 minuten vast.
2: Hoppa.
3: A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knooppunt Lunetten en Knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knooppunt Rijnsweert naar de A28 richting Amersfoort en Noorderloos 18 kilometer. Daar sta je 34 minuten vast. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 8 kilometer. En dan nog de N-wegen N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 3 kilometer.
2: Lekker! Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: is er weer een week omgevlogen. Het weekend staat voor de deur, Suus.
1: Nou, maak me gek.
0: Dat is hoppa. Lekker hoor, het is weer bijna weekend. En nou, ik ben er wel klaar voor en klaar mee. Wat jij?
1: Nou, ik helemaal, ja.
0: Ja, het waren wel een paar rare weken voor je, of niet?
1: Een hele rare week. Ja, ik voelde me echt een beetje in de Twilight Zone. Het is echt gewoon een veel te lang verhaal om hier te doen. Maar ik was goed ziek. Dus spoedeisende hulp ziek, zeg maar. Dus ja. Jij hebt mij goed... Tenminste op de hoogte gehouden van alles en gecheckt hoe het met me ging. Wat heel lief was. Dus dank
0: uiteraard,
1: je wel.
0: Uiteraard.
1: Ben en al voor heel... de wetenschapsmensen. Online. Of online. Ja, ook online.
0: Ja, op de radio.
1: Op de radio.
0: Nou ja, we zijn in ieder geval blij dat je er weer bent. En
1: thanks.
0: We gaan vandaag de show weer gewoon lekker voortzetten. Ja, we hebben vandaag geen Paul Pestel FC Utrecht. Dat is even klaar voor nu.
1: Ja.
0: Fijn weekend, Menno. En we gaan het straks hebben over het Nederlands elftal. Want ja. Dat gaat natuurlijk wel beginnen.
1: Ja.
0: Ja, heb jij een beetje WK koorts of...
1: Nou ja, nu mijn andere koorts weg is. Ja, zeker. ik ben echt een WK-EK-meisje. Wat ik wel eens vaker zei, weet je wel. FC Utrecht en zo, ik vind het allemaal heel leuk. Maar ik kijk dan eigenlijk niet en weet ik veel te weinig. Maar EK-WK, dan ben ik echt hysterisch hoor. Ja, ik ben echt diegene die loopt te schreeuwen tegen de scheid.
0: Voor de televisie staan en...
1: Maakt niet uit waar ik ben, Tivoli of thuis. Ik ben gewoon tegen het scherm aan het schreeuwen.
0: Ik ben heel benieuwd. Hey Suus, we gaan het straks even uitgebreid over hebben. We kijken voor de rest even gewoon tussen het programma door. Wat er allemaal gaat gebeuren het weekend. Mm-hmm. Maar, leuker nog, wij gaan zo bellen.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Want hij staat inmiddels op nummer 1.
1: Mm-hmm.
0: Want ik weet nog dat een paar weken geleden kwam die plaat uit. En toen zei ik tegen Fred en John van jongens, let op.
1: Opletten.
0: Dit wordt een hitje.
1: Ja, daar ben jij goed in.
0: Ja, ik vind het ook leuk.
1: Ja, nee, daar ben je echt goed
0: in. Kan die binnen in de lijst op plaatsje volgens mij 39. Ik ga hem zo nog even vragen voor de zekerheid. En daar begon het hele avontuur. Inmiddels staat hij op 1. Volgens mij weten we na 6 uur waar hij vandaag uiteindelijk staat. Of hij blijft staan of gezakt is.
1: Mm-hmm.
0: Maar we gaan hem wel even bellen rond ongeveer 4:15.
1: Ja, superleuk.
0: Ben je wat over Justin de Wild?
1: Ja, gezellig toch?
0: Hartstikke leuk. Die gaan
1: ik kom wel gelijk in een goede uitzending weer terug. Hè?
0: Precies.
1: Ik heb goed getimed.
0: De afgelopen 2 weken een beetje rustig aangedaan. En vandaag gaan we lekker even bellen.
1: Yes.
0: Voor nu tijd voor Sieneke. Ik doe wat ik wil. Daarna Justin de Wild met zijn voorgaande single Esmeralda Señorita. En daarna gaan we hem heel gauw bellen.
1: Yes.

0: plaatje alweer van, nou ja, in ieder geval een jaartje geleden inmiddels, toch, Justin?
1: Ja, dit is Esmeralda, maar die is denk ik 3 jaar oud.
0: Ja, precies. En vorig jaar een keer opnieuw uitgebracht, toch?
1: Ja, klopt. Die hebben we de 7-0-versie gedaan en ja, hebben we gewoon lekker mogen meedoen.
0: Ik wou net zeggen. Hey Justin, er is een hoop veranderd de afgelopen tijd, of niet?
1: Ja, zeggen we het wel. Het is heel bizar allemaal wat er gebeurt, maar het is super mooi om dit mee te mogen maken.
0: Toen je dat plaatje uitbracht, had je dan dit verwacht?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ja, ik dacht eigenlijk gewoon hetzelfde wat ik normaal met het plaatje doe, gewoon de promotie. En eigenlijk alles tot erbij kon kijken, dat gaan we doen. Alleen, ja, toen gingen er heel veel deuren open in één keer.
0: Ja, bizar eigenlijk, hè? En je had niet zoiets toen die plaat uitkwam van, goh, dit kan wel eens een keer een succesje gaan worden of zo?
1: Nee, helemaal niet. Nee, dat moet altijd even een paar maanden ondervinden, of een paar weken. En eigenlijk na 4, 5 weken ging het rollen. Ja, toen is het ook wel heel hard gegaan.
0: Ja, bizar. Hey, cheerio. Wie is je eigenlijk geschreven, Justin?
1: Hij is door Jeffrey Heenzen geschreven, samen met Gineke Gorte. Mm-hmm. En dat is een backing van André Hazes en Jurian Moren.
0: Oké, dat zijn niet de minste.
2: Nee, zeker niet.
1: Nee, dat zijn wel goede namen. Ik heb denk ik al 5 singles met Jeffrey Heenzen geschreven. En de vorige single was ook met Jurian. En nou Gineke eraan toegevoegd. Dus ja, gewoon perfect.
2: Een dream team gewoon, dat klinkt goed.
1: Ja, dat is, ik ben heel blij met ze. Dus we gaan ook de volgende singles gaan we weer samen doen. Er ligt van alles op de plank wat we kunnen gaan doen, met wie we wat kunnen gaan doen. Dus ja, we gaan het gewoon even allemaal bekijken.
0: Maar wat is er afgelopen tijd allemaal veranderd sinds die plaat uit is voor jou?
1: Ja, mijn hele leven denk ik. Nee, je ligt nou in één keer heel dik op de markt. En pers, media, iedereen staat er popel om met je te mogen praten en dat soort dingen. Ja, voorheen vond je dat allemaal heel spannend. En nou gebeurt dat gewoon.
0: Ja, bizar eigenlijk dan, hè, dat er in één keer een hele wereld voor je open gaat.
1: Ja, zeg maar wel. Dus even wennen, maar ja, ik ga er gelukkig wel goed mee om.
0: Sta je ook in één keer dan bij optredens waar je eigenlijk nog nooit gestaan hebt?
1: Ja, we staan echt op heel veel podiums momenteel, maar ook echt op de grootste podiums van heel Nederland, waar je denkt van ja, daar wou ik ooit wel een keer komen zingen. En dat gebeurt nou ook gewoon.
0: Ja, en hoe is dat dan als jij eigenlijk de eerste zinnen van zo'n nummer inzet en iedereen hem uit volle borst meezingt?
1: Ja, kippenvel.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja.
1: Ja, dat is niet normaal, weet je. Dat is toch wel een stukje waardering. En dat was denk ik ook wel mijn allergrootste droom om dat een keer voor elkaar te krijgen. En daar dromen iedere artiest natuurlijk van, dat ze het liedje van A tot Z mee kunnen zingen.
2: Ja,
1: dat is gewoon gebeurd.
0: Ja, en je merkt het ook, hè? Je kan eigenlijk TikTok niet openen of dat liedje van jou komt voorbij.
2: Overal, ja.
1: Deze dagen hebben we het voor gedaan. En we hebben er alles voor gelaten. En nou hoor je iedereen van, je bent alleen maar op TikTok, Instagram, Facebook, maakt niet uit wat je opent. Zelfs tv, die heet het over Cheerio. En over Justin de Wild. Ja, weet je dat, dat is supermooi. Echt bizar om dat zo te beleven.
0: En dan komt zo'n plaatje binnen op nummer 39, was het volgens mij toch in de top 40?
1: Ja, we zijn op 39 binnengekomen. En toen zijn we naar 18 gegaan, dacht ik. Toen zijn we naar 12, vanaf 12 naar 4. En 4 naar 3. En van 3 naar 1.
0: Ja, krankzinnig gewoon. En weet je toevallig al waar hij vandaag belandt, of is dat nog niet bekend?
1: Dat wordt eigenlijk pas bekendgemaakt om 6 uur. Dan is de top 40 afgelopen. Maar voor jullie wel een klein periode. Oh. We staan gewoon voor de tweede week staan we weer op 1.
0: Lekker man. Woehoe. Goed bezig.
2: Goed zo. Wauw.
0: Dat is toch gewoon prachtig. Dat is gewoon kippenvel hebben. Of niet op zo'n moment dat zo'n nummer gewoon nog een week op nummer 1 staat.
2: Hoppa.
1: Nou, dat weet je. Hij staat gewoon ook bijna overal staat hij op 1. Vorige week stond hij overal op 1. Ja, dat is gewoon. En dit voor de tweede week. Ja, hoe gaaf is dat? Ja, dat is echt mega gewoon.
2: Mag je trots op zijn hoor. Zo.
1: Dankjewel. Yes. Dankjewel.
0: Hey, Justin.

0: Ah, hier gebeurt, iemand heeft het gedaan. Nou, hartstikke leuk. Ik, ja, weet je, hoe uniek is dat om je eigen liedje te horen in een ander jasje, wat, ja, wat eigenlijk wij bedacht hebben en iemand anders die gaat het doen. Maar het is uniek omdat iedereen ermee aan de haal gaat. Iris Groes speelt het op een harp, Outsiders deden met een hardstyle. Ja, er wordt een techno-versie gemaakt. Alle versies ja, die komen voorbij. En nou, over 2 weken komen we met de officiële remix. Ja, en dat is met Outsiders.
1: Ja, mooi man. Oh, zo, doe maar.
0: Ja, ja, dus dat, ja, dat is wel heel gaaf. Vorige week mochten wij op het festival van Outsiders, Hart en Hollands, de primeur geven. En de aankomende week staan we op in Tents.
1: Zo dan.
2: Oh, nou, dat zijn wel namen.
1: Dat zijn niet de beste dingen.
0: Helaas kon ik niet op Defcon 1 staan, maar ja, die agenda zit gewoon bomvol. Dus anders had ik daar ook erbij gestaan.
2: Die wilde je ook nog hebben. Wauw, dat is tof.
0: Ja, ja, ja. Dus dat zijn alle grote hardstyle-feesten van heel Nederland. Ja, die omarmen je met open armen.
2: Wauw, nou lekker bezig. Fantastisch.
0: Ja.
1: Hey, zijn er nog andere dingen die we de komende tijd van je kunnen verwachten?
0: Ja, we zijn met heel veel dingen bezig. We gaan een hele mooie tijd tegemoet. Ja, we zijn lekker druk met optredens. We gaan lekker de studio in. Misschien ooit een samenwerking met wie, weet ik, is nog even de vraag. Maar ja, ik denk wel dat we heel snel weer gaan horen van mij.
1: Nou, we houden je in de gaten. En ja, ook hier komt jouw plaat bij regelmaat voorbij. Ik bedoel, ik kan geen dag bedenken dat we hem niet gehoord hebben.
0: En
1: ik denk dat je heel veel fans hebt. In ieder geval mijn dochter, echt Justin. Je kan de auto niet instappen en die plaat die gaat aan. Dus ik heb hem al zo vaak gehoord dat zelfs ik hem kan meezingen. Dus
2: ja, hij is jaloers nu, hè? Ja. Zij is jaloers dat ze bij het gesprek is. Ja.
0: Dat merk ik. Ik merk het ook.
1: Hey Justin, dankjewel. Heel veel succes met je plaat. En lekker man, nog een beetje op nummer 1.
0: Ja, dankjewel. Ik hoop jullie snel weer te spreken.
2: Yes. Dankjewel. Sowieso.
1: Hey, fijn weekend, Justin.
0: Okay, fijn weekend.
2: Hoi, hoi.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
4: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemiddag. Omwonenden van de Draaiweg in Utrecht willen dat het tijdens de spits onmogelijk wordt gemaakt voor sluipverkeer om door hun buurt te rijden. Dat schrijven ze in een manifest dat gisteren werd aangeboden aan de Raad. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde over de veiligheid van de Draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de Draaiweg worden opgelost. De acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap neemt af. Daarvoor waarschuwt belangenorganisatie COC Midden-Nederland. Dat doen ze aan de vooravond van de Utrecht Pride die morgen is. Er zijn vaker incidenten tegen homoseksuele en transgender personen, blijkt uit cijfers. Ook geweld en intimidatie in de openbare ruimte worden vaker geregistreerd. In de gemeente Utrecht is het aantal meldingen van homodiscriminatie in 3 jaar tijd verzesvoudigd. Ook ziet de politie een stijging in het aantal incidenten. Zo werd GKV Bodytalk aan de Oude Gracht bijvoorbeeld eind vorig jaar 2 keer bekogeld met eieren. De onderhandelende partijen in Utrecht maken er een rommeltje van. Dat vinden althans veel oppositiepartijen in de Utrechtse gemeenteraad. Die debatteerden gisteravond over het feit dat al 2 partijen bij de formatie zijn afgevallen. GroenLinks, PvdA en D66 voerden in eerste instantie gesprekken met het CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA stapte zelf uit de onderhandelingen. Daarna wilden GroenLinks, PvdA en D66 ook niet meer verder met de Partij voor de Dieren. Nu onderhandelen ze nog met z'n tweeën over een coalitie voor de komende 4 jaar. De 2 partijen hebben een meerderheid van 23 van in totaal 45 zetels en zouden dicht bij een akkoord zijn. En een groep artsen demonstreert vandaag op station Utrecht Centraal tegen tabaksonderneming Philip Morris International. Ook dienen ze vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Volgens de artsen is die campagne misleidend. De artsen stellen dat de campagne kan worden gezien als tabaksreclame, wat verboden is. De campagne in kwestie bestaat uit posters die momenteel in Nederlands winkelgebieden te zien zijn en ook op Utrecht Centraal. Het weer. Vanmiddag is het op de meeste plekken droog. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog en is er flink wat zon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
4: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
7: Ja, en dan gaan we weer door met de file-informatie. Het zal een secret.
8: Het leed, dat file heet. Wat een gezelligheid.
7: Ja, ik drukte op allerlei knopjes die je eigenlijk gewoon niet... Wat krijg jij zo ondertussen te kletsen?
8: Je bent zo blij dat ik terug ben.
7: Zeer zeker.
8: Ik ook hoor. Oké, A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Nou,
9: Die valt ineens van mijn scherm af, lekker. Dus dat is hartstikke mooi. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterbergen 8 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn 6 kilometer door een ongeluk. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en de Meern 11 kilometer. 60 minuten sta je daar vast door datzelfde ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Lexmond 13 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 15 kilometer. Sta je 28 minuten stil. En dan nog de N-wegen. N198 Utrecht richting Woerden tussen de aansluiting met de A2 en de aansluiting met de A12. 2 kilometer. N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 3 kilometer. En dan hebben we nog de N781 Ede richting Wageningen tussen de aansluiting met de A12 en Renen 2 kilometer.
0: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: liever het dik in de kist dan weer een feestje gemist. En over het algemeen denk ik er wel gesproken, maar ja, het is toch wat, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, jij zal wat kilo's kwijt zijn geweest.
1: Nou, dat zou je dus denken. Nee.
0: Niet?
1: Zo oneerlijk.
0: Heb je minder gegeten de afgelopen dagen?
1: Ik heb gewoon niet gegeten.
0: Nee, dat bedoel ik.
1: Ja, om de details aan iedereen te besparen. Maar ja, het was natuurlijk behoorlijk misselijk.
0: Ja.
1: En ik kon niet eten. En ik had een bacteriële keelinfectie. Zie, ik kan er niet eens goed praten. Dus ja, ik kon niet eten, niet drinken, niet. Kon het allemaal niet. En ik denk, nou, ik zal eens kijken of ik afgevallen ben. Ik was precies hetzelfde als die periode ervoor.
0: Het is
1: precies
0: het leven toch oneerlijk verdeeld eigenlijk.
1: Nou, dat toch?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ik dacht, nou, dan hou ik er in ieder geval nog iets leuks aan over mijn
0: ja,
1: hoop.
0: Ook dat niet.
1: Nee, helaas.
0: Hey, we hadden het een beetje tijdens het begin van de uitzending over het WK.
1: Ja.
0: Ja, dat gaat volgende week van start.
1: Klopt, ja.
0: Wat een rare tijden trouwens. Heb je ze gezien of niet?
1: Ja, ik heb wel een beetje zitten kijken. Maar ik begreep dat wij nog redelijk goed ingevuld zijn.
0: Ja, nou ja,
1: dus van wat ik heb gezien.
0: Volgens mij de eerste wedstrijd om 22:00
1: Ja,
0: we spelen daarna volgens mij nog een keertje om 1:00
1: Mm-hmm.
0: En we spelen nog een keer om 7:00 Dat is dan wel een redelijke tijd. Dat vind ik fantastisch. Want ik ga naar de toppers de 20e
1: Oh en ja, dat zei je.
0: Daar begint eigenlijk het hele gebeuren met het kijken op het grote scherm.
1: Ja.
0: Ja, waanzinnig. En daarna gaan de toppers los. Dus laten we hopen dat ze winnen. Want ja, we hebben natuurlijk de oefenwedstrijd van de week gezien. Die we op het laatste moment gewoon verliezen.
1: Nou ja, ik lag dus nog in de lappenmand. Maar ik denk, ja, ik wil toch een beetje kijken hoe het gaat. Maar ja, ik kon het gewoon niet afkijken. En heel erg, ik had dus een voorgevoel. Ik denk, volgens mij gaat dit echt zo'n wedstrijd worden. Dat je tot 90 minuten gewoon naar je duimen zit te kijken. Duim draaien van, nou, wat zijn we aan het doen? En dat was ook. En toen het laatste moment scoorde zij hem nog even.
0: Maar hoe bijgelovig ben jij?
1: Ja, heel erg.
0: Want er schijnt een Duits persoon te zijn geweest.
1: Ja.
0: Die heeft gezegd dat het Nederlands elftal wereldkampioen
1: Klopt,
0: wordt.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord. En hij heeft het 3 keer al goed gehad, schijnbaar.
0: Ja, dus ik ben eigenlijk nu heel nieuwsgierig om dat ook gaan halen.
1: Ja, ik
0: het
1: ook.
0: Zal wel een keer leuk zijn, want nou, de laatste keer was...
1: Ik heb nog steeds trauma van toen tegen Spanje.
0: Ja, ik ook.
1: Ik was toen op Terschelling of zo. En ja, dit is een levensverhaal, dames en heren. Ik raak het nooit meer kwijt. Ja, en toen was er dus een soort van call gemaakt. Zo van, oh ja, nee, Spanje mag nu dit en dit en dit. En toen was de VAR natuurlijk nog helemaal niet zo'n ding.
0: Nee.
1: Bleek achteraf, want dat was dus hun winnende goal waarmee ze gewonnen hebben. Bleek achteraf dat ze daar dus helemaal geen recht op hadden gehad. En dan kwam die dag daarna, kwam dat uit. Maar ja, je kan niet meer terugtrekken dan. Anders hadden wij gewoon gewonnen. Oh, dat doet nog steeds pijn.
0: Ja, ik kan het zeggen.
1: En het erg vond ik nog dat een van mijn vrienden, dat is echt zo'n iemand lekker neutraal, die zat van, oh ja, maar ze hebben ook goed gevoetbald. Ik denk, dat moet ik nu niet horen. Ik vond het, oh, ik was echt...
0: Wat zei je? Dat wil ik helemaal niet horen.
1: Nou, ja,
0: dat is helemaal niet aan de orde.
1: Ja, en met nog wat krachttermen erbij. Dus ja, het zou wel fijn zijn, hoor.
0: De laatste keer dat wij een prijsje hebben binnengehaald was 88, toch ergens?
1: Nou, de mannen, hè? De mannen.
0: Ja, precies.
1: Ja, want de dames, die hebben een paar jaar geleden nog...
0: Ja, die wel, maar de mannen niet, Suus.
1: Ja, dat was EK, maar hey, is ook heel belangrijk. Dus ja.
0: Ja, mooi jaar 1988.
1: Ja, toen was ik er nog niet.
0: Dat blijft me altijd bij.
1: Zoals jij dat zegt, dat was nog vloeibaar.
0: Ja. Nou ja, ik ben geboren in juli 1988. Ik ben hier precies voor die...
1: Nee, je hebt goed gekeken toen
0: ja,
1: ook.
0: Ja, precies. Ik heb alles gezien, alles meegekregen. Dus we gaan meemaken. We gaan in ieder geval tussendoor bellen met Paul Pessel.
1: Ja.
0: Die gaat ons op de hoogte houden. Of in ieder geval met ons praten over deze wedstrijd. Want we gaan ervan uit dat wij op de hoogte zijn.
1: Ja, oh, luister. Hier ga ik alles van weten. Dus bij deze, ik beloof het alvast, ik ga alles kijken.
0: Maar stel, ze spelen om 1:00 s'nachts.
1: Ja, dan kijk ik gewoon.
0: Ja, want volgens mij...
1: Ik ga toch ook gewoon stappen en zo?
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, ik bedoel de afgelopen periode niet.
0: maar nu wel weer.
1: Ja, nou ja, zodra ik weer helemaal op krachten ben. Ja.
0: Dan wel.
1: Maar goed, ik kan echt wel in mijn bed naar een voetbalwedstrijd kijken, hoor. Vind ik echt geen probleem.
0: Nee, precies. Nou ja, ik heb dan wel meestal het probleem als het niet spannend genoeg is.
1: Maar F1, kijk je aan. F1, weet je hoe vaak ik om 4:30 ochtends zit te kijken? Dus dan valt 1:00, wakker blijft tot 1:00, valt echt wel mee.
0: Echt respect, hoor.
1: Dank u. Dat wilde ik graag even horen.
0: Ik ga zo eens even kijken naar de wedstrijden. We gaan eerst even muziek draaien, want ook daar zitten we voor. 4:50 hier op Bingo FM.
1: Ja.
0: En ja, lieve mensen, een week omgevlogen. Het weekend staat voor de deur. En wij gaan de man uit Volendam draaien. In ieder geval, ze zijn niet meer samen.
1: Dikke Simon dan.
0: Ja, en deze was wel heel bekend.
1: Oh ja.
0: Rosanne.

0: Willem Bart, en wat heeft een mens nog meer te wensen? Nou, ik heb al dingetjes op mijn verlanglijstje staan, hoor.
1: Nou, anders ik wel. Maar goed, ik ben al lang weer blij dat ik hier zit. Dus mij hoor je even niet.
0: Ik ben er heel blij mee, Suus. Hey, we hebben wel wat dingetjes wat natuurlijk het komende weekend gaat gebeuren.
1: Ja.
0: En een hele belangrijke
1: is de Pride.
0: Ja.
1: Ja, ja. Dat, ik vind dat heel, heel belangrijk altijd, heel bijzonder. Ja, ik kan er alleen niet bij zijn. Morgen.
0: Nee.
1: Maar goed, onze collega's zijn er wel bij.
0: Ik wou net zeggen, Bingo FM is er eigenlijk de hele middag bij. En het wordt ook de hele middag uitgezonden op de radio.
1: Ja.
0: Dus Menno doet verslag met Lawrence volgens mij.
1: Ja.
0: En die gaan samen in ieder geval proberen om je toch een beetje
1: mee te nemen in het hele...
0: Een beetje mee te loodsen. Mee te laten varen eigenlijk, toch?
1: Ja. Ja. Nou, varen inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja. Oh, ik zit te denken. Ik hoop wel dat het weer morgen dan een beetje fatsoenlijk is. Dat het wisselt. Ik zie je gelijk naar Buienradar gaan.
0: Ja, volgens
1: mij. Maar dat wisselt echt per minuut nog.
0: Ja, het is echt ongelooflijk met dat weer. Vorige week zit je nog in je korte broek en was het gewoon te warm eigenlijk om je te bewegen.
1: Ja, nou, mijn nichtje had dus gisteren de défilé van de avondvierdaagse. Nou, de hele dag was het weer fatsoenlijk. En die kinderen moeten lopen. Nog niet het défilé, maar het stukje ervoor natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, het kwam met bakken uit de hemel. Ik denk, ach, dat is zo sneu. Maar goed, toen het défilé begon, toen was het wel weer droog. Dus ja.
0: Dat is wel prettig ergens.
1: En morgen?
0: 20 graden. Maar
1: staat er een drupje bij?
0: Ja, er staat een drupje bij, ongeveer 2,0 millimeter. Dus ja, het is nog net genoeg om nat te worden, soms.
1: Ja, ja. Dus nou, als gewoon lekker de gracht in springen, dan ben je al nat.
0: Maar het wordt wel reuze gezellig. Er is volgens mij echt een hele programmering, als ik even zo internet moet geloven.
1: Ik heb hem voor mijn neus.
0: Volgens mij begint het om half twee,
1: toch? Ja, het is een officieel programma. Het begint, ik zit even te kijken, want de tijd zit hier. Want je hebt de botenparade, je hebt straatfeesten, je hebt een nachtprogramma ook nog.
0: Zo?
1: Ja, je kunt ook alle deelnemers bekijken online, andere activiteiten en natuurlijk de praktische info. Dus die pak ik er even bij, dames en heren. Half twee vertrekt de eerste boot vanaf de Catharijnen Single. Bekijk het volledige tijdschema bovenin bij botenparade. Dus als je denkt van, goh, ik ben heel erg benieuwd wie er allemaal meevaren, zou ik daar zeker even kijken. Ik ben een paar jaar geleden erbij geweest. Toen was de politie er ook bij met een boot.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Zo leuk.
0: Het is wel reuze gezellig,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, was wel echt. Ik vond het deed echt heel erg leuk mee. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga eventjes kijken wie er allemaal bij zitten. Want ja, ik kan er helaas niet bij zijn. Maar kun jij erbij zijn morgen?
0: Nee, ook ik heb andere verplichtingen morgen. Dus, maar ik weet wel dat inderdaad dat je het via Bingo FM allemaal kan zien in ieder geval. Of in ieder geval kan meeluisteren.
1: Ja.
0: En als je nog geen lid bent van onze Facebook, zou ik het zeker te weten doen.
1: Sowieso, ja.
0: Want daar kan je uiteindelijk ook wat filmpjes meekijken en doen. Dus daar worden foto's geplaatst.
1: Volgen.
0: Hartstikke leuk. En op de website van Bingo FM zie ik trouwens ook nog eventjes, waar kijk je? De botenparade. Dit zijn de beste plekken tijdens de Utrecht Pride. Dan.
1: Ja, ik heb ze voor mijn neus. Ja. Ze starten bij de Bartolomeeuwbrug. Mm-hmm. Moet ik het wel goed uitspreken. Eerste boot onder Hoog Catharijnen. Nou, Monikabrug, Viebrug, Hamburgerbrug. Eindpunt bij Tolsteegbarrière. Dat is om 4 uur. En rond 6 uur zijn alle boten rond en eindigt het officieel bij het Ledig Erf. Dus ze zijn wel even lekker onderweg. Maar je kan natuurlijk de parade alleen bekijken vanaf de kade. Je mag zelf niet met je bootje ernaast gaan varen. Als je niet hebt opgegeven.
0: Nee, precies. Dus als jij denkt van, goh, ik ga met mijn roeibootje ernaast varen.
1: Dan komt de politieboot langs en dan zeggen ze, hey.
0: Even wieberen jij.
1: Even wieberen jij, ja. Nee, ja, ik had er graag morgen bij geweest. Maar ik ben nogmaals blij. Die mensen denken, hou eens op, joh. Maar ik ben nogmaals blij dat ik weer rechtop zit. Want ik heb morgen zelf een performance. Dus,
0: ja, je gaat dansen?
1: Ik ga dansen, ja. Ik ga 3 minuten knallen en dan achter het scherm even bijkomen.
0: Even uitpuffen, hè? Aan het zuurstof en daarna weer terug.
1: Ja, precies.
0: Je moet er meerdere doen morgen, toch?
1: Ja, ik ga er meer doen. Dus elke keer een aantal minuten. Maar want anders was ik hier zeker heen gegaan.
0: Hartstikke leuk, toch?
1: Ja.
0: Zeker voor jou, maar ook de Utrechtprein natuurlijk. Dus,
1: het is heel bijzonder. Dus ik zou zeggen, ga er lekker heen, want het weer laat het dus ook toe.
0: Ja, hier en daar een buitje, dus het valt mee.
1: Ja, we zijn niet van suiker, toch?
0: Precies. We gaan door met de muziek. Hier is Monique Smit en ik wil je helemaal. Nou,
1: Monique.

0: ik zat even te kijken nog tussen de verzoekplaten van Menno. En daar stond Barry van Straat, Henk Benaar en een zigeun die al dansen. Ik denk, nou, hartstikke leuk, dat kunnen we wel eens even draaien, toch?
1: Ja, zeker.
0: Maar, desalniettemin, want er staan nog een paar verzoekplaten. Ook net bij ons aangevraagd trouwens. Arie van der Tol, jij vroeg om de plaat Zon op een piemel. Ja, echt, ik vind dat een hilarische plaat. Alleen, ik zit me even te bedenken of ik die wel kan draaien nu al. Zodat mijn collega Debbie en Ivo lekker in de vakantiestemming kunnen komen.
2: Nou, bedankt in ieder geval voor de...
0: Ja. En dan hebben we Jantien. Ik laat je gaan van Tatjana Simic. Even wat leuks trouwens. Heb jij Vlodder gekeken?
1: Vlodder? Nou, nee, want ik kon amper wat kijken. Maar ik heb wel wat beelden voorbij zien komen.
0: Ja, weet je, je moet het niet gaan vergelijken.
1: Nee, dat hoorde ik ook al wel.
0: Als je denkt van ja, ik wil eigenlijk vergelijkingsmateriaal hebben. Dat moet je niet doen.
1: Nee.
0: Maar de serie op zichzelf. Dus
1: op zichzelf staand is het gewoon leuk.
0: Ja, want het gaat in dit geval niet om...
1: De oude Kees, Vlodders, maar de nieuwe Vlodders.
0: Nee, precies. Het is gewoon de jongere generatie. Ja.
1: De
0: die
1: dochter
0: natuurlijk...
1: van Kees, toch?
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: En Kees zelf, die is er wel, maar die vervult meer een beetje de mama-rol.
1: Ja,
0: maar anderzijds wil ze dan wel weer Kees zijn, die toch wel een beetje...
1: Ja, wat doet u nu?
0: Ja, nou, dat dus. Dat hebben we dus niet gehoord. Maar ja, ik vind het gewoon leuk. En het keek heel makkelijk weg, want het waren maar 6 afleveringen.
1: Oh.
0: Dus voor je het wist...
1: Jij bent er al doorheen.
0: Ik ben er al lang doorheen. Ja.
1: Oh, oké, nou dan moet ik het toch ook wel gaan kijken.
0: Ik keek het wel in die week zo gezegd dat het net allemaal op Videoland kwam. Dus dat je iedere dag een aflevering kreeg. En dan dat ik bij mezelf dacht van ja, dit was het alweer.
1: Dat was het.
0: Ja.
1: Maar ja, volgens mij komt er wel een vervolg, toch?
0: Ja, er komt een seizoen 2 aan.
1: Ja.
0: Ik ben ook heel benieuwd of Tatjana er zelf nog in zit.
1: Waar? Want, is dat een spoiler misschien?
0: Nou ja, eigenlijk niet, maar... Ja, ik kan me voorstellen dat dit voor haar ook wel een hele belevenis is. Ze is geen 20 meer, hè?
1: Nee, maar ze vond het heel erg leuk.
0: Ja.
1: Ze was overal heel enthousiast, al heel lang, hè? Ze heeft alle interviews die ik met haar heb gezien. Ze is echt van, ja, daar ben ik weer.
0: Maar ze heeft wel uiteindelijk iedereen een beetje in spanning gehouden. Want ze hebben er ruim 3 keer gevraagd namelijk.
1: Dus... Ah, je zegt, ze is ook geen 20, maar ze is ook niet hoogbejaard, hè?
0: Nee, ze is ergens in de 60 of zo.
1: Ja, maar er zijn toch zat acteurs die
0: zeker
1: zijn en heel veel series
0: Het is wat,
1: maken.
0: Hè? Als ik een beetje volg op TikTok.
1: Ja, ik weet niet wat ze allemaal doen. Ik heb, heel eerlijk, ik heb de serie nog niet gezien. Dus ik weet niet of ze hele gekke capriolen haalt, waardoor ze het misschien weer kan, niet meer
0: als
1: kan.
0: Als je bij jezelf denkt van ja, ik heb echt even een avondje gewoon niks te doen.
1: Ja.
0: Het zijn allemaal afleveringen van minstens een half uurtje. Beetje keer 6. Hè, gewoon lekker lang het gaan liggen, zakje chips erbij.
1: Lekker.
0: Of iets wat je lekker vindt en ga met die banaan. Hey Suus, we zitten wel lekker te ouwe hoeren, maar...
1: Door.
3: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik heb echt het gevoel, hè, dat we net de files hebben doorgenomen.
1: Ja, A2 start al gewost richting Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarsen. 7 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 11 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden. 21 kilometer. Je staat er 28 minuten vast door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. 24 kilometer. En dan nog de N-wegen N198 Utrecht richting Woerden tussen de aansluiting met de A2 en de Meern 4 kilometer. En N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 3 kilometer.
0: Hoppakee.
3: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Ja, wel leuk trouwens, want we hadden het inderdaad over de serie Kees Vlodder.
1: Ja.
0: En daar zingt ze dit nummer ook nog even een stukje. En dan hoor je gewoon dat ze heel veel Engels praat. En ja, ze is het Nederland niet verleerd, maar het is wel zo dat ze... Ja, je hoort wel heel erg dat accent zo gezegd in één keer. Dat vind ik wel echt wel hilarisch als je daar naar daarna zit te kijken, zo gezegd. En zit te luisteren vooral.
1: Ja, ja, ik vind het gewoon een leuk wijf.
0: Ja. Ja.
1: Kort gezegd, ik vind het gewoon hartstikke leuk.
0: Maar gewoon die hele serie is gewoon leuk om naar te kijken. Dus als je het gemist hebt, het is zeker een aanrader.
1: Hij staat in mijn agenda.
0: Nou ja, ze zijn er eigenlijk wel gewoon meer series natuurlijk, hè, want... Het is natuurlijk straks weer een beetje komkommertijd, zoals ze altijd wel weer zeggen. Volgens mij is het al redelijk begonnen.
1: Ja.
0: Dus ik vind dat sowieso altijd een beetje de tijd van de series. Gewoon lekker stomweg serie kijken en gewoon niet zoveel uitspoken
1: eigenlijk.
0: Ja,
1: er komen nu heel veel series aan waar ik dus naar kijk en dan het volgende seizoen. Dus ik denk, oeh, dat is lekker, die ga ik lekker opsparen. En dan op inderdaad rustige dagen dat het regent in de zomer kijken of zo. Ja,
0: ja, nou ja,
1: ik hoop gewoon dat de zon er is en dat we gewoon lekker naar buiten kunnen.
0: Ja, maar over de zon gesproken, daar zou je weinig van mee hebben gekregen.
1: Helemaal
0: van het zonnetje,
1: precies niks.
0: Dat is prachtig. Weer vorige week en die week ervoor en zo. Het was echt prima.
1: En je weet wat voor zonnekind ik ben, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik ben geboren voor de zon, dus dat is een dubbel ellende.
0: Ja.
1: De broeder op de eerste hulp zei ook nog heel, heel schattig van... ja, heb je nog een beetje van het weer kunnen genieten? Dus mijn zusje die was bij me en we zaten weg aan te kijken... alle twee van, nee.
0: Eigenlijk niet.
1: Maar goed, jij dacht ook koetjes, kalfjes, ik moet toch ergens over praten, ja.
0: Dat is meestal wel als je op zo'n plek bent, hè. En je gaat uiteindelijk met iemand zitten praten. Ja, je moet ergens beginnen. Dus kan je beter maken.
1: Over het weer, dat is altijd wat mensen doen, hè. Het weer is een van de onderwerpen.
0: Ja, is dat echt zo'n onderwerp nummer één? Dat als je iemand niet kent, dan ga ik maar over het weer beginnen.
1: Ja, of als het ongemakkelijk wordt. Dat is echt een ding. En dat is dan het moment dat iemand over het weer begint. Dan kun je wel denken, oh, dat is niet goed. Tenzij je iemand dus nog niet kent of zo. Maar meer als je echt iemand kent, een collega of zo. En het valt helemaal stil en diegene zegt, nou... het was wel lekker weer. Hè? Ja, dat zijn wel de ongemakkelijke momenten.
0: Ja, maar ik moet zeggen, ik praat sowieso makkelijk. Hè? Misschien scheelt het echt een hoop.
1: Ja, ik ook.
0: Maar ik heb het niet zo gauw dat het stilvalt met iemand of zo.
1: Nee, ik ook niet. Dus ik zeg het nu, maar ik denk, ja, het is meer van horen zeggen. Maar...
0: Ja, dat je denkt van, goh, het begint over het weer. Hè?
1: Maar ik snap het wel, want in Nederland is het weer natuurlijk ook wel bizar soms. Als in, natuurlijk in elk land kan het gek weer zijn, maar in Nederland is het, dan sneeuwt het, dan regent het, de zon is er ineens en het is een Sahara. Oh nee, er is toch weer sneeuw. Ja, dan snap ik wel dat je het over het weer gaat hebben.
0: Ja, het is hier in Nederland daarentegen nooit te peilen en het is nooit saai.
1: Nope, nee. Maar, je weet niet wat je aan moet doen ook.
0: Nee, nou ja, dat dus.
1: Ja.
0: Dat lijkt me wel, wij mannen trekken wel gewoon maar even wat simpels aan, weet je. En gaan richting werk of wat doen. Maar...
1: Ja, ik heb allemaal laagjes bij me ook nu. Ik zit nu in mijn t-shirt in de studio. Het wordt nu wel wat frisser hier inmiddels. Maar ik heb mijn vest en ik heb een jas eroverheen. En,
0: ja, ik denk, ik pak gewoon goed uit. En als het gewoon te koud wordt, dan ben ik in ieder geval verzekerd van...
1: En ik ben een koukleum, dus ja...
0: Hey, tussendoor trouwens, Suus. Ja. Ik zei het er net al, er is een plaatje aangevraagd. Zon op een piemel.
1: Ja, ik vind het heel bijzonder.
0: Ja, ik ook. En ik zit in dubio. Gaan we hem draaien, gaan we hem niet draaien? Ja, weet je, kinderen, hou even je oren dicht zo.
1: Ja.
0: We gaan eerst even Guido van der Graaf draaien. Doen we daarna dat nummer. En,
1: Kinderen kunnen gewoon lekker even buiten spelen. De lantaarns zijn nog niet aan.
0: Nee, precies. Toch? Vroeg.
1: Ja. Gewoon lekker buiten.
0: Tegenwoordig krijg je gewoon een appje over papa of mama. Van,
1: ja,
0: goh,
1: het eten is klaar.
0: Kom je naar binnen. Hier is Guido van der Graaf. En ik kom terug.

0: in zo'n plaat dat je denkt van ja, hè, en nu?
1: Bedankt voor deze dosis lachen.
0: Ja, dit was even nodig, toch? Hé, hey, we hadden het net over een leuk onderwerp. En dan denk je, waar heb je het over tijdens de plaat?
1: Nou ja.
0: Rollen op het schoolplein.
1: Ja.
0: Het is echt een dingetje. Ik breng natuurlijk beide kinderen naar school. En af en toe dan volg ik wat dingen of wat verhalen.
1: En dan hoor je dingen, denk je.
0: Ja, echt. Het kan ook gewoon niet erger. Ik ga niet inhoudelijk vertellen, want als de mensen meeluisteren, word ik afgeschoten. Maar soms dan hoor je echt dingen over de ander. Dat je denkt van, waar heb je het over? Waarom, weet je
1: wel? Zo zie je maar weer. Het is roddelen en pestgedrag. Het is echt van alle leeftijden. En soms is het echt nog erger bij volwassenen dan bij kinderen. Kun je nagaan. Er zijn echt gewoon, mensen gunnen elkaar soms het tegen de ogen niet.
0: Ik zat van de week ook een berichtje te lezen, dat heb ik ook op de radio behandeld. Dat ook gewoon het pesten in Utrecht gewoon weer enorm aanwezig is. Zowel ook op scholen, dat zelfs kinderen binnen en eigenlijk ook buiten de school zich gewoon niet prettig voelen.
1: Nee.
0: Ja, dat moet toch tegenwoordig anno 2026, waarbij volgens mij echt bijna iedereen compleet anders is.
1: Ja.
0: En heel veel wordt, nou ja, getolereerd, denk ik, en gedaan. Dat je denkt van, waar is het nog voor nodig? Waarom zou je...
1: Maar je zegt het heel goed. De mensen zien het natuurlijk niet meer. Maar het is aanhalingstekens getolereerd. Want ik denk dat de wereld tegenwoordig steeds meer wel een goede kant op wil bewegen. Maar dat het eigenlijk nog een beetje schone schijn is. Want een soort van over mensen die een ander formaat hebben. Of die een handicap hebben. Of noem maar op. Er zijn nog zoveel dingen waar gewoon negatief over wordt gedaan. En dan voor de schermen van, oh ja, nee, we zijn allemaal heel, heel positief. En we vinden iedereen leuk en dit en dat. Maar puntje bij paaltje gebeurt er echt nog te veel.
0: Ja, ik vind het echt vreselijk. En ook kinderen onder elkaar, die kunnen echt zo ontiegelijk gemeen zijn.
1: En dat gaat nu nog erger door. Want ja, met die socials kun je lekker doorgaan buiten schooltijden om.
0: Dat hoor je ook zoveel voorbij komen. Ja. Appgroepen en dergelijke. Ja. Snapchat, WhatsApp, noem het allemaal maar op. Ja. En ja, ik ben daarentegen een vader die ook nog eens een keer in de ICT werkt. Dus ik weet waar ik het zoeken moet.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, ik ben er wel eentje. En misschien zeggen sommige ouders van, ja, waarom doe je dat? Ik monitor het wel.
1: Ik wou zeggen, houd het in de gaten.
0: Ik zie het gewoon allemaal. Ik zie over het algemeen wat er gebeurt.
1: Ja, ja.
0: En je kan niks voor zijn, geloof me. Want je ziet ook af en toe verhalen voorbij komen die zo schijnend zijn dat je denkt van, hoe dan?
1: Ja, het is walgelijk. En het is inderdaad wat je zegt. Dus ik vind het goed dat je monitort. Want je hebt het op verschillende manieren. Hè. Los van het pesten heb je natuurlijk ook gewoon dat er heel veel andere nare dingen online te vinden zijn. Dus ik vond het wel, wel mooi en bijzonder dat mijn neefje, die dus ook op Instagram zit, dat hij mij heeft uitgekozen als toezichthouder.
0: Oh?
1: Ja, je kunt dan een toezichthouder zijn. Dus bij deze, dat kun je dan eventueel voor jouw kids zijn als zij op Insta gaan zitten, weet ik.

0: Tegenwoordig, mijn kinderen spelen ook Roblox. Ik weet niet of dat ook toevallig
1: ja,
0: kent.
1: Ja, dat ken ik
0: ook
1: zeker.
0: Dat is echt een draak
1: daar
0: van een
1: app. Gebeuren dingen.
0: Daar
1: hè?
0: Gebeuren echt dingen. En ik ga het ook gewoon vertellen. Ik ga niet inhoudelijk vertellen, maar een tijdje geleden, mijn dochter. Papa, ik heb iemand op een WhatsApp zitten.
1: Oh nee.
0: En
1: die stuurt me rare dingen.
0: Nou ja, niet inhoudelijk nog, want zover was het nog niet. Maar ze was een beetje eigenlijk in paniek. Dat ik zeg ook van ja, weet je, hoe komt hij aan je nummer? Ja, nou ja, uiteindelijk kan je daar dus chatten. Dat heb ik nu inmiddels uitgezet, even voor de luisteraars onder ons.
1: Ja.
0: Maar daar kwam ook gewoon een gesprek op gang. Dat ik dan blij ben dat mijn kind mij vertrouwt en naar me toe komt lopen. En ik ook op een gegeven moment gewoon aan die man gevraagd heb van joh, hoe oud ben jij, weet je wel? Ja. Ja, ja, dan komt hij met een leeftijd. Ik denk van, hallo, kom op, mijn kind is 8.
1: Doe even normaal.
0: En dan ben ik blij dat mijn kind in dit geval dit soort dingen allemaal mij vertelt. Maar hij vroeg gewoon om foto's. En dan denk ik van, hé, dit gaat echt zo ver.
1: Oh, ja.
0: Dus nee, ja, lieve mensen, het is gewoon een waarschuwing. WhatsApp, Instagram, Snapchat, Roblox. Alsjeblieft, hou ze in de gaten.
1: Echt blijven opletten. Want kijk, het is eigenlijk altijd al een ding geweest. Alleen het wordt nu erger en erger. Ja. Maar ik heb dus een heel gek voorbeeld van vroeger. Dat een van mijn zussen, die werd dus... er werd dan naar ons huis gebeld. En als zij dan opnam, dan ja, het was gewoon een hele vieze man die dan allemaal hele rare dingen tegen zei. Dus mijn zus viel daar natuurlijk helemaal stil van. En mijn moeder had dat door. Dus ik denk, wat is dit nou? Dus die neemt de telefoon over. Bleek dat dus een vader van een klasgenootje te zijn. Walgelijk, toch?
0: Hoe dan?
1: Ja, die wilde gewoon van alles en nog wat. Hè? Dat was gewoon een pedofiel. En mijn zus die liet het inderdaad ook blijken dat er iets niet oké was. Maar ik denk, ja, mijn moeder was er gelukkig op dat moment bij. En die kon het de kop indrukken en die heeft er ook echt wel werk van gemaakt. Maar ik denk, hoe gek kun je zijn dat je tegen een kind van wat zal zijn geweest tussen de 8 en 10 jaar of zo. Ja, dat doe je toch niet?
0: Nee, echt, de kippenvel zat ik op mijn lichaam. Gadverdamme.
1: Maar ja, dus met Roblox gebeurt het net zo, hoor.
0: Het is een draak van een app en er gebeuren gewoon zoveel dingen op. En als je denkt van ja... Het is ook gewoon niet te vatten. En ik zag trouwens even een bericht voorbij komen. Dankjewel, Ricardo. Maar diegene woont helaas een stukje verder dan Nederland. Dus het wordt een stukje vliegen, vrees ik zo. Dit is al niet te min best gezellig. We gaan muziek draaien, want daar zitten we voor. Het is inmiddels alweer 6:09. Ja. Zit je lekker te eten, eet smakelijk en geniet ervan. En wij gaan André Hazes draaien. Terwijl André Hazes junior eigenlijk. En de nacht is mijn leven.
1: Let's go.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goeiedag. De regels voor het delen van kortingscodes voor de alcoholische drank Hard Seltzer moeten worden aangescherpt. Dat wil de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, het STIFA, na vragen van RTV Utrecht. Volgens experts gaan jongeren door deze kortingscodes meer alcohol drinken op jonge leeftijd. RTV Utrecht heeft meerdere studenten gesproken die benaderd worden door bedrijven om die kortingscodes voor de alcoholische drankjes te delen met anderen. Als er via die codes drank wordt besteld, krijgen de studenten daar vervolgens geld voor. Ook wordt sommigen gevraagd om reclame te maken voor de drankjes op sociale media. Het Trimbos Instituut en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, willen ook maatregelen. Die willen dat reclame voor de drankjes wettelijk beperkt worden. De A27 gaat vanavond opnieuw deels dicht. Er wordt dit weekend gewerkt tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem. De weg wordt namelijk verbreed. De werkzaamheden aan de A27 deze zomer zijn de meest ingrijpende en grootste onderhoudsoperatie die Rijkswaterstaat ooit uitvoerde. Veel wegen, bruggen en viaducten komen uit de jaren 50 en 60 en zijn volgens Rijkswaterstaat aan vervanging of vernieuwing toe. De A27 tussen Everdingen en Gorinchem gaat vanavond om 10 uur dicht en maandag om 5 uur weer open. Automobilisten moeten omrijden via de A15 en de A2. De extra reistijd kan daardoor oplopen tot een half uur. En morgen kleurt Utrecht alle kleuren van de regenboog. Want dan is het tijd voor de Utrecht Pride. Een dag waarop meer dan 50 boten over de Singel en de Oude Gracht gaan varen. Duizenden mensen komen erop af om de botenparade te zien, maar ook voor de vele feestjes in de stad. Op het Janskerkhof bijvoorbeeld en de Pride Stage in de Sint-Jacobstraat. Een paar tips. Kom op tijd als je een goede kijkplek wil. En wil je de boten als eerste zien, ga dan naar de Paarse Zone rond het startgebied. Kun jij niet bij zijn en wil je toch niets missen? Verslaggever Lawrence doet hier op Bingo FM live verslag van de dag. En ook bij RTV Utrecht kun je de Pride volgen. Dan nog het weer. Het blijft droog en helder met maximaal 19 graden. Morgenochtend droog, in de middag kans op buien, dan wordt het maximaal 20 graden.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Ja, en dan nog even het leed dat file heet.
4: Ja, leuk hè? Jij hebt er weer zin in?
3: Nou ja, ik hoop dat jij er zin in hebt.
4: Ja, ik ben even aan het refreshen. Misschien dat het meevalt, maar helaas, pindakaas. A2, 30 Bos richting Amsterdam, tussen afrit Utrecht Centrum en Breukelen 3 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A2, Utrecht richting 30 Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer. A12, Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Woerden 15 kilometer door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. A27, Utrecht richting Gorinchem tussen Haagstein en Noorderloos 8 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 12 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en Knopend Rijnsweer 2 kilometer door een ongeluk. De weg is daar dicht. Gebruik de rechter parallelrijbaan.
3: Hoe zei je dat?
4: Parallel. Zie je jongens, ik moet naar bed. De N233 VNL richting Kesteren tussen VNL en Renen 3 kilometer. Klaar.
3: En ik krijg ondertussen een berichtje binnen van onze collega die naar ons draait. Die staat in de file.
4: Ja, dat dacht ik
3: bij al. De A27 inderdaad. En daar zijn wat banen afgesloten. Dus,
4: daar ga je. Gaan we toch een keer langer door?
3: Ik sta links, zegt hij. We gaan hem zo eens even bellen in de uitzending. Gert-Jan Kleijen, kijken waar hij uithangt. Dus ja. We gaan hem zo eventjes bellen en kijken wat er mogelijk is. Dus vandaar. Bij deze.
5: Op weg naar huis met Kevin Scholten.
6: Mooi, heel kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: Dit was Lil Kleine, Samuel Elton en de Amsterdamse Zomer.
1: Maakt me nou niet gek.
0: Lekker, hè? Ja, wel een leuke plaat, maar inderdaad, qua hitnotering is er weinig van terecht gekomen, volgens mij nog tot nu toe. Of,
1: ja.
0: We hebben Samuel Welten natuurlijk pas geleden gesproken.
1: Ja, maar ik vind het wel gek, want het is wel een lekker nummer.
0: Ja, het is een hartstikke lekker nummer. Maar
1: misschien moet dat even sudderen.
0: Je weet het tegenwoordig toch niet, hè? Nee. De ene plaat, zoals Cheerio. Nou ja, we hebben net mogen horen dat hij inmiddels voor de tweede week op nummer 1 staat. Hartstikke goed gedaan.
1: Ja.
0: Maar soms denk je van, god, dat is toch een hartstikke lekkere plaat. Waarom bestormt hij de hitlijsten niet? En dan gebeurt er gewoon niks. Het is toch niet te peilen, dus echt niet.
1: Nee, dat is lastig, hè? Koffiedik kijken, noemen ze dat.
0: Nou, dat dus.
1: Ja.
0: Hé, maar jij hebt morgen inderdaad dan, hoe noem je het eigenlijk? Een dansuitvoering?
1: Ja, shows. Ja. Het zijn eindshows van de dansschool waar ik zit. Ja, dus ik mag morgen optreden.
0: Leuk.
1: Leuk, hè? Ja, ik in mijn high heels les. Ja, ik heb op een redelijk hoog niveau gedanst. Dan had ik echt 20+ dansen soms in een show. Nu heb ik er maar 1. Maar die moet ik wel een paar keer doen, dat dan weer wel. Maar dat is wel gek, hoor. Als je eerst heel veel hebt gedaan en dan wat minder. Maar het is wel echt een hele coole.
0: Het is wel makkelijk onthouden dan, of niet?
1: Ja, maar dat is gelukkig nooit een probleem geweest. Dat, ook al had ik er 20+. Dat is gewoon leuk.
0: Ik zit van de week, te kijken. Dat ze de musicals naar doen, zogezegd.
1: Oh,
0: Nederlanders.
1: Ja, dat is vanavond weer, toch?
0: Ja, klopt. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En nou, er zit ook Kimberly Fransen bijvoorbeeld in.
1: Ja.
0: Echt, die meid die kan dansen, die kan zingen.
1: Ja.
0: En dat allemaal tegelijk. Ik zat ernaar te kijken. Ik denk, ik vind dat alleen maar zingen alleen maar lastig om te onthouden. Laat staan dat je dan ook nog danspasjes moet onthouden. En dan ook nog eens een keer tegelijk. Nou, dat vind ik al helemaal een dingetje.
1: Ja, ja. Ja, het is mijn ding natuurlijk, hè.
0: Ja, jij snapt ze. Jij kan je indenken hoe dat.
1: Luister, ik ben jaloers. Ik wil er ook wel staan. Ja, leuk.
0: Ja, ja, het is bizar eigenlijk. Hè. Je staat daar eigenlijk hier. En Roxanne Haas doet ook mee.
1: Ja, die doet ook mee. Heel
0: en
1: leuk.
0: Die is normaal gesproken natuurlijk heel erg van het zingen en zo. Ja. Maar ik vind het dan zo knap, want die kreeg tussen het oefenen door nog een blackout.
1: Oh ja.
0: Maar ik vind het dan zo knap, hè, hoe ze dan op het podium staat, de ding doet, dat ik denk van ja, wauw, hè, nul ervaring.
1: Ja.
0: In dat opzicht, bedoel, qua zingen natuurlijk, dat doet ze fantastisch, maar qua dansen is het natuurlijk weer een hele andere tak.
1: Nou ja, dat, want musical, want het gaat inderdaad over musical performance, dat is echt wel inderdaad anders weer dan inderdaad een welke hit dan ook zingen.
0: Ja.
1: Het is allemaal knap, maar inderdaad bij musical moet je er ook nog eens bij acteren en dansen, ja.
0: Ja, nou, ik vind het een dingetje, dus chapeau.
1: Applaus, inderdaad.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Hey, het is even de vraag of Gert-Jan Kleijer straks op de radio is. Want zoals we net al vertelden, het is enorm druk, onder andere op de A27. En hij is onderweg, maar het is even de vraag of het gaat lukken. Dat weten we over een kleine 10 minuten. Zo niet, dan hoor je straks tussen 6 en 8 bingo non-stop. Want Suus moet echt even uitpuffen. En ik heb ook nog de nodige afspraken vanavond staan.
1: Ja.
0: Dus mijn weekend is niet zo druk als die van jou, maar vanavond wel.
1: Ja. Nou ja, ik zat te denken. We hebben natuurlijk wekenlang gezegd van, we nemen het programma wel over. Nou krijgen we eindelijk wat we willen. En dan,
0: precies.
1: Hè,
0: helaas. Hey, we gaan nog even muziek draaien op de radio. Want het is 6:10. En ik moet een beetje wennen. Normaal gesproken bellen we natuurlijk Paul Pessel.
1: Ja,
0: maar
1: ik vind het ook gek.
0: Ja, het is
1: voelt een beetje leeg. Ja, we missen hem.
0: Maar niet getreurd, tot over een kleine 2 weken gaan we het hebben over het Nederlands elftal en natuurlijk het WK-voetbal. Dus we houden je zeker de komende tijd op de hoogte hier op Bingo FM.
1: Sowieso.

0: Lekker, hè?
1: Viel je kunstgebit eruit, Suus.
0: Ik weet niet wat dat was, maar ik wilde even mijn microfoon
1: Ik wil even de standaard ontzetten of zo.
0: Ja, nou ja, ik ga naar bed.
1: Maken we zaten. En de meeste dromen zijn bedrog. Ja, ga je zo een beetje zoeken. Ja,
0: nou, ik hoop dat ik een goede droom heb vannacht. Geen nachtmerries.
1: Nou ja, dat zal toch wel meevallen.
0: Nou, ik heb wel vaak nachtmerries, hoor. Ja? Gekke dromen in ieder geval.
1: Ja, gekke dromen kunnen ook leuk zijn, hè?
0: Ja, die voor mij zijn heel vermoeiend vooral. Dat je moe wakker wordt. Jeetje, hard gewerkt, man.
1: Ja, dat je de hele nacht gewoon bezig bent geweest voor je gevoel. Een beetje dat.
0: Ja, precies dat. Ja,
1: ja, maar sommige dromen kunnen ook gewoon bizar zijn. Dat je wakker wordt en dan denk je bij jezelf, maar...
0: Hè?
1: Ik ben hier toch al een keer geweest, of wat is dat? Heb ik echt wel eens een keer serieus gehad. Dat ik ergens liep, dat ik dacht van, ja, ik ben hier nog nooit geweest. Op een of andere manier herken ik het wel. Maar...
0: Ja, maar dat is ook weer déjà vu, hè? Dat je dan in het echt dat tegenkomt. En denkt, oh, ik weet het, dit moment. En dan gaan mensen altijd, ik heb een déjà vu.
1: Ja, dat gaat helemaal nergens over.
0: En dan iedereen een ja aan te kijken van, oké, gaat het goed? Maar dan denk ik, ik wist dat je dat ging zeggen. Ja, dat heb ik ook heel vaak.
1: Ja, dat is niet goed of zo. Dan denk je bij jezelf, volgens mij gaat het echt niet goed. Het is niet goed in mijn bovenkamer. Maar
0: ik ben gelukkig deze week gecheckt. Het is allemaal helemaal in orde. Ja, dus ik klop het even af. Dus,
1: geen hulp nodig
0: en
1: of zo.
0: En ik heb ook déjà vu's.
1: Ah, dat is wel prettig, want dan ben ik in ieder geval niet de enige gestoord op deze wereld.
0: Nee, maar goed, waarom denk je dat wij bij elkaar gezet zijn?
1: Ja, dat hebben ze wel goed uitgekiend eigenlijk, hè?
0: Denk het ook wel,
1: ik weet ook niet waarom, maar om 4 uur gaat hij gewoon die deur op slot. Die gaat om 6 uur weer open. Dus ik ga niet even.
0: Ik mag alleen wat thee halen tussendoor. That's it.
1: Ja, precies. Ja. Worden even 2 uur van de straat gehouden.
0: Is de straat even veilig?
1: Nou ja, dat dus. Lekker weekend bijna. En we hoorden trouwens net dat Gert-Jan Kleijer onderweg is.
0: Ja joh, hij gaat het gewoon redden waarschijnlijk.
1: Ik vind het heel knap. Ja? Want even eerlijk, als ik een beetje alles op die weg voorbij zie komen... dan denk ik van nou, hè.
0: Hij rijdt gewoon over al die auto's heen.
1: Ja, die moeten minstens overheen vliegen. En ja, ook ik moet straks nog terug. Maar ik denk dat ik de navigatie aanzet en... ja, misschien toch maar even binnen doorgaan of zo.
0: Ik zat gelijk naar buiten te kijken. Denk, oh, want het wordt ineens donker. Ja. Alsjeblieft even niet regenen. Ook al is het maar een koprol.
1: Ik hoop eigenlijk stiekem...
0: dat het wel gaat regenen als ik fiets.
1: Nou, inderdaad. Want...
0: Nee.
1: Ik hoop dat de temperaturen weer een beetje omhoog gaan. Want vorige week, toen was het natuurlijk beter weer. En toen dacht ik, oh, lekker barbecuen. En toen dacht ik van, waar zijn allemaal spullen gebleven?
0: Ja.
1: Toen keek ik toch maar even in de barbecue... En daar lagen alle platen al zo gezegd. Dat ik denk van, ik heb een aantal keer geen zin gehad om te ruimen.
0: Maar.
1: Ja, die kon echt niet meer gebruikt worden. Dat was echt niet meer te doen. Dus ik denk, nou ja, dan maar een nieuwe platen, nieuwe spullen bestellen. En dat was gewoon nergens meer te verkrijgen, dat spul. Ik denk, nou ja, dan maar een nieuwe barbecue. Dacht, 200 euro.
0: Oh.
1: Ja, zonde van mijn geld. En je koopt het natuurlijk ook gelijk op een moment dat je bij jezelf denkt van, ja, hè. Iedereen koopt een barbecue rond deze periode.
0: Ja.
1: Dus geen barbecue. En normaal gesproken ben ik wel een type die eigenlijk al een beetje medio april, mei toch wel wil beginnen om die barbecue te gebruiken. Maar godzijdank, de spullen zijn binnen, dus laat het mooie weer maar komen, want ik ben er wel klaar voor.
0: Mijn uitnodiging komt er ook aan.
1: Ja, zeer zeker. En voor jou halen we gewoon iets vegetarisch natuurlijk, om niet te vergeten.
0: Top, kijk. Nou, dat vind ik lief. Dankjewel.
1: Hey, we gaan nog even muziek draaien en afwachten tot Gert-Jan er is.
0: Ja?
1: En het Songfestival, dat is natuurlijk alweer een hele tijd terug in ieder geval... dat het met Sieneke te maken had, onder andere.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit was een van de versies van Vincent en Shalali Shalala.

0: Bekend van zijn gele zwembroek en natuurlijk de gehaktballen van Dries. En ik denk dat zijn zoons hem ook wel redelijk bekend gemaakt hebben.
1: Ja, dat
0: en vooral Devon niet te vergeten, want die hebben echt redelijk veel gedaan wat gewoon niet mocht, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En zeg ik dan netjes, ja, hè?
1: Dat zeg je wel netjes.
0: Maar Dries Roelvink en ik kom eraan. En wie er ook aankomt, dat is Gert-Jan Kleijen. Tenminste, hij is er al inmiddels.
2: Ja, een paar minuten voor tijd. Het was echt een race eigenlijk, maar ik heb het gered gelukkig.
1: Ja, knap hoor.
0: Ik wou net zeggen, het was even een race tegen de klok in, om binnen de termen te blijven.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ben je gewoon je auto uitgestapt en ben je gewoon gaan rennen?
2: Ja, had bijna gekund, ja.
1: Je auto staat ergens daar.
2: Ja, die staat daar nog ergens.
0: Lekker,
2: nee, ik zag ineens een eerste rode kruis, een tweede rode kruis en toen een derde rode kruis en toen was het gedaan.
0: Ja. Dan krijg je het al wel redelijk benauwd op een gegeven moment, of niet?
2: Ja, en ik moest ontzettend nodig plassen.
0: Ik heb het echt jaren geleden gehad, hè, toen had het gesneeuwd. Dat was, ik werkte toen in Woerden en woonde nog gewoon midden in Utrecht. Dan denk je, dat is allemaal een ritje van, nou, het zal zijn kwartiertje ongeveer.
1: Ja.
0: En ik reed daar de snelweg op en toen was het eigenlijk al redelijk gedaan met de pret. Want ja, het ging sneeuwen, iedereen stond stil. En op een gegeven moment na een uur en dan moet je op een gegeven moment echt denken van, oh, dit kan niet meer. En die auto stond op een gegeven moment echt al een poosje stil. Ja, neem me niet kwalijk voor de mensen die er nog een trauma aan hebben. Maar ik ben toch uitgestapt en dacht bij mezelf, jongens, even bij de vangrail, even af.
2: Ja, ik was nog op zoek naar een flesje of iets.
1: Nou, maar ik wou zeggen, want jullie zitten nu van, jullie kunnen een flesje erbij pakken. Ja, dat wordt voor mij wat lastiger.
0: Ja, ik wil niet pochen, maar dat moet me net passen, Suus.
2: Ja, maar dan moet je een beetje goed richten, dan lukt het je daar best vast wel.
0: Ja, precies, dat spet hier ernaast, weet je wel. Nee,
2: dat is
0: hele auto
2: onder. Is
1: dit verhuizing zon op mijn piemel? Nou, ik zit gewoon in een koortsstroom.
0: Ja, weet je, wat het is, dus het moet ook maar gewoon bespreekbaar gemaakt kunnen worden.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Tegenwoordig zo'n taboe van gemaakt.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Ja, dus ik doe er ook totaal niet moeilijk over. Maar ja, dat is toch wel best vervelend als je dan langs de weg staat en in één keer een plasje moet doen. Dus ik snap je. Ja, ik ken het gevoel.
1: Ja. Ja.
2: Maar ik heb het gered.
0: Nou, fijn. Nou, en zo na 6 ben je er gewoon.
2: Ja, gezellig.
1: Hij gaat weer weg nu.
2: Ja. Het opmerkelijke nieuwtje, de muzikale favoriet en heel veel gezelligheid.
0: Nou ja, daar doen we het voor, toch?
2: Ja.
1: Zeker.
0: Hey Suus, ik ben blij dat je er weer was.
1: Ja.
0: Jij gaat lekker je bedje in.
1: Ik ga zeker naar bed, ja.
0: Even een paar uurtjes even lekker slapen. En kijken dat je morgen in ieder geval weer
1: kan shinen.
0: Ja, nou ja, je zou moeten, denk ik.
1: Ja, de show must go on, hè.
0: Ja, zo werkt het over
1: het algemeen. Freddy al zong, ja.
0: Precies. Ja. Veel succes morgen.
1: Thank you.
0: En volgende week.
1: Ja, dan ben ik er zeker bij.
0: Helemaal goed. Fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Ja, voor mij klinkt het raar om te zeggen. Tot maandag, van mij.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Nou, tot maandag, hè.
0: Ja. Wat dus?
1: Yo.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede avond. 6:02. En ik heb een aantal vertragingen voor je. We beginnen op de A2, Zethogebos. Richting Amsterdam tussen Nieuwegein en Utrecht-Leidse Rijn. 5 minuten. De A2 Utrecht richting Zethogebos tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten. De A27 Utrecht richting Almere tussen knooppunt Beeldhoven en knooppunt Eemnes. 21 minuten kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 25 minuten. En de allerlaatste op de A28. Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 7 minuten bergingswerkzaamheden. Dicht. Gebruik de rechte parallelrijbaan.
8: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

zijn. Yes, I weet het. Tino Martin, hoorde je op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 6:07. En je luistert weer naar een bomvolle, gezellige vrijdagavond show hier op Bingo FM. De Bingo Borrel tot aan 8:00 ben ik, Gert-Jan Kleijer, met lekkere Nederlandstalige muziek. Zoals je gewend bent natuurlijk van ons. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat daartussenin zit. Ja, we gaan er een feestje van maken. Althans, ja, ik ga mijn best doen. Ja, ik hoop dat jij daar ook onderdeel van bent. En dat jij ook ja, als een feestje erbij bent. Al met ja, vrolijke, leuke dingen in het ja, verschiet. Misschien wel leuke vrijdagavondplannen of weekendplannen. Nou, ik ga vanavond niet zo heel veel doen. Natuurlijk radio maken tot een 8:00. Dan lekker rust. En morgenmiddag moet ik... ja, zit ik even te denken. Moet ik de 10 kilometer hardlopen met een ja, wedstrijdje. En s'avonds gaan we naar Snellen. Nou, ontzettend gezellig. Laat me vooral weten wat jij dit weekend gaat doen. Ik hoor het graag. En vraag daar vooral jouw verzoekplaatje bij aan. Dan ga je kijken wat ik voor je kan draaien. We gaan nu naar muziek. We gaan naar nieuwe muziek. We gaan naar het nummer van K3. En Donnie, Schaduw.

Koude Horizon, Vlieg met me mee, Treintje Oosterhuis. Hoorde je op Bingo FM? Ja, een nummer uit 1987. En ik ken het van voor naar achter, maar het is toch voordat ik geboren werd. 1994 werd ik geboren en dit nummer 1987. Ja, dat is een aantal jaar ervoor, ja. Nou ja, als je een klein beetje met de Nederlandse lied bent opgevoed en nog steeds ontzettend veel van houdt, ja, dan ken je gewoon dit soort nummers. Kwart over zes met, nu zo de bingo-schijf. De artiesten kregen vanmiddag te horen bij Menno in de Middag dat, ja, de plaat die diegene gemaakt heeft, de bingo-schijf is aankomende week. En dat je die elk programma voorbij gaat horen komen aankomende week. Dus extra veel airplay voor de artiest. Ik heb het over het nummer van Jesse Fields. Doen we het vaker. Ontzettend goed nummer. En als je het gesprek wilt terugluisteren, Menno in de Middag tussen 3 en 4 vanmiddag.

Met jou kan ik het aan. Met jou kan ik alles aan. Anouk en Emma Heesters hoorden hier op Bingo FM. Heerlijk nummer. Hey, ik zei het al, je kan natuurlijk je verzoekplaatje aanvragen via de Bingo FM app of via de mail. Gertjan@bingofm.nl. En je mag ook bellen met de studio. En dan ga ik gewoon kijken wat ik voor je kan draaien. Miranda die belde net en zij vroeg een plaatje aan van Marco Schoutmaker. En we zijn er unaniem uitgekomen om deze plaat te draaien van hem. Het nummer waarmee hij doorbrak vanmiddag bij Kevin en Suus. Daar was Justin de Wild in de uitzending. Met een ontzettend leuk gesprek. Maar hij was natuurlijk al wel bekend. Maar hij is nog bekender geworden. En hij staat op nummer 1 in de hitlijsten. Met zijn nummer Cheerio. En dat heeft Marco Schoutmaker ook geflikt. Een ontzettend goed nummer. En ik zing hem tot het eerste woord en tot het laatste woord. En de laatste noot uit. Engelbewaarder.

0: als een vogel. Zo vrij, Bert Heerink, hoorde hier op Bingo FM. 1996, ja, een oudje. Ik was 2 jaar, ik herinner het me als de dag van gisteren dat dit nummer uitkwam. Nee, helemaal niet. Maar wel een ontzettend goed nummer, hoorde hier op Bingo FM. Het is 6:30. Dus dat betekent dat we naar het regionieuws gaan.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goeiedag. De regels voor het delen van kortingscodes voor de alcoholische drank Hard Seltzer moeten worden aangescherpt. Dat wil de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, het STIFA, na vragen van RTV Utrecht. Volgens experts gaan jongeren door deze kortingscodes meer alcohol drinken op jonge leeftijd. RTV Utrecht heeft meerdere studenten gesproken die benaderd worden door bedrijven om die kortingscodes voor de alcoholische drankjes te delen met anderen. Als er via die codes drank wordt besteld, krijgen de studenten daar vervolgens geld voor. Ook wordt sommigen gevraagd om reclame te maken voor de drankjes op sociale media. Het Trimbos Instituut en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, willen ook maatregelen. Die willen dat reclame voor de drankjes wettelijk beperkt worden. De A27 gaat vanavond opnieuw deels dicht. Er wordt dit weekend gewerkt tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem. De weg wordt namelijk verbreed. De werkzaamheden aan de A27 deze zomer zijn de meest ingrijpende en grootste onderhoudsoperatie die Rijkswaterstaat ooit uitvoerde. Veel wegen, bruggen en viaducten komen uit de jaren 50 en 60 en zijn volgens Rijkswaterstaat aan vervanging of vernieuwing toe. De A27 tussen Everdingen en Gorinchem gaat vanavond om 10 uur dicht en maandag om 5 uur weer open. Automobilisten moeten omrijden via de A15 en de A2. De extra reistijd kan daardoor oplopen tot 30 minuten. En morgen kleurt Utrecht alle kleuren van de regenboog. Want dan is het tijd voor de Utrecht Pride. Een dag waarop meer dan 50 boten over de Singel en de Oude Gracht gaan varen. Duizenden mensen komen erop af om de botenparade te zien, maar ook voor de vele feestjes in de stad. Op het Janskerkhof bijvoorbeeld en de Pride Stage in de Sint-Jacobstraat. Een paar tips. Kom op tijd als je een goede kijkplek wil. En wil je de boten als eerste zien, ga dan naar de paarse zone rond het startgebied. Kun jij niet bij zijn en wil je toch niets missen? Verslaggever Lawrence doet hier op Bingo FM live verslag van de dag. En ook bij RTV Utrecht kun je de Pride volgen. Dan nog het weer. Het blijft droog en helder met maximaal 19 graden. Morgenochtend droog, in de middag kans op buien. Dan wordt het maximaal 20 graden.
0: Yes, dankjewel. Ik heb een viertal vertragingen nog voor je. Het is nog redelijk druk, maar het wordt snel korter. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Bees en Waardenburg, 19 minuten. De A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes, 6 minuten. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 10 minuten. En de allerlaatste op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd, 9 minuten door opruim werkzaamheden. Is alles dicht, of nou, bijna alles dicht. Gebruik de rechter parallelrijbaan.
1: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

weet ik niet meer wie ik ben. Is ook schitterend, voltooid verleden tijd. Ik zat van de week toevallig te luisteren naar de ochtendshow van Fred Siebeling. Het gebeurt niet heel vaak dat ik voor mijn werk rondom Utrecht ben. En dat ik dan, soms heb je een andere radiozender ben aanstaan als je net buiten Utrecht bent. En ik zat toevallig naar Bingo FM te luisteren en ik hoorde dit nummer voorbij komen bij Fred. En toen dacht ik, die ga ik vrijdagavond ook draaien. Ja, ontzettend lekker nummer. Nogmaals een hele goede avond. 7:08. En leuk dat je nog steeds luistert naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Voor ieder wat wils, van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat daartussenin zit. Zo om 7:15 hoor je het opmerkelijke nieuwtje. Normaal gesproken is dat omgedraaid, maar vanavond doen we het even zo. Om 7:15 mijn muzikale favoriet. En voor de rest gewoon de lekkere muziek. En misschien nog wel jouw verzoekje. Laat het me vooral weten via de Bingo FM app. We gaan nu naar nieuwe muziek. We gaan naar Robert van Hemert. Robert van Hemert. Zandloopster.

0: Knap dame, hoorde hier op Bingo FM. Nee, na, na, na. Het is 7:15 en dat betekent...
1: Fascinerend nieuwsfeitje.
0: Ja, het is tijd voor het fascinerende nieuwsfeitje. Ja, en daarvoor gaan we voor een opmerkelijk verhaal naar New York. Ja, de politie daar zit met een behoorlijk mysterie. Op social media duiken namelijk steeds vaker beelden op van mensen die midden in de nacht uit het riool kruipen. Ja, je hoort het goed. Putdeksels die plotseling omhoog gaan. En vervolgens klimmen er groepjes mannen uit. Soms wel met z'n zevenen tegelijk. Ja, het wordt nog vreemder. Op andere beelden is te zien dat diezelfde mannen juist het riool in verdwijnen. Compleet met hoofdlampen en soms scheppen. Het lijkt bijna wel een scène uit een film. Maar dit gebeurt gewoon echt. Gewoon op straat, terwijl auto's moeten stoppen omdat er ineens iemand uit een put opduikt. Ja, volgens de politie is er gelukkig geen gevaar voor de bevolking. Agenten zijn zelfs het riool ingegaan om te checken of er iets verdachts achtergelaten is, maar niets gevonden. Wat ze daar wel doen, een mogelijke verklaring is dat de mannen op zoek zijn naar waardevolle materialen onder de grond. Ondertussen blijven de beelden rondgaan en blijft het mysterie bestaan. Dus mocht je binnenkort in New York zijn en een putdeksel zien bewegen, ja, kijk dan toch even goed om je heen. Ja, het zal je maar gebeuren, hé. Ja, jeetje, dat je gewoon aan het rijden bent, rustig aan het rijden bent en er ineens, ja, ineens een mannetje boven naar boven komt uit de putdeksel, ja. Ik moet er niet aan denken. We gaan naar dit fantastische trio. Frenna, Ronnie Flex en Snelle hoor je nu op Bingo FM met hun nummer Venus.

is van jou. Amsterdam, Vlemmingen hoort hier op Bingo FM. Je hoort nu zo natuurlijk Jan Smit, X-Indict, een lied voor jou alleen. Daarna Gerald Pals en Jaman, een mooie chica zoals jij. En daarna het nieuws van 7 uur hier op Bingo FM.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen, dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Jij bent veel te mooi. Alex hoort hier op Bingo FM. 7:05 en je luistert nog steeds naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je. Hey, en wist je, je luistert naar de bomvolle vrijdagavond hier op Bingo. Want om 8:00 hoor je Timo met Timo's Avondshow. En vanaf 10:00 Lorenz Nicolaas.

0: Klaas Veen, toen ik geld had, hoorde hier op Bingo FM. Voordat we richting mijn muzikale favoriet gaan, heb ik voor je klaarstaan. Ja, dit geweldige nummer van Suzanne Freek. Ze hebben net een reeks afgesloten van drie weken volgens mij in de Gelderdoom. Suzanne Freek, lig je branden, hoor je hier op Bingo FM.
1: Sterke mensen huilen niet, die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het

0: Ik laat een lichtje branden voor jou. Suzanne Vreek hoort hier op Bingo FM. Het is 7:15 geweest en we maken tijd voor de muzikale favoriet van vanavond van mij. En dat is een spiksplinter nieuwe geworden. En als je mij een klein beetje kent, dan weet je dat ik hou een klein beetje van uptempo nummers. Ja, ook wel eens van iets rustiger, maar ja, veelal van iets te uptempo. Ja, ik kan er niks aan doen. En dit is een spiksplinternieuwe plaat van Ferry de Lid en Shaq Baco in Monaco. En van het weekend natuurlijk de Grand Prix van Formule 1.
1: Muzikale favoriet van Gert-Jan Kleijer.

Jij en ik samen, pure verleiding. Arjon Oosterom hoorde hier op Bingo FM. We gaan verder met Damien van Os. Diamantenring.

op Bingo FM. Het is bijna 7:30 en dat betekent dat we richting het regionieuws gaan van 7:30. Maar daarna ben ik nog een half uur bij je terug met ontzettend veel lekkere muziek. Met onder andere Roxy Dekker en zometeen Rox Gerard Joling. Maar nu eerst Jeffrey Parmentier en de 3J's. Ik ben

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goeiedag. De regels voor het delen van kortingscodes voor de alcoholische drank Hard Seltzer moeten worden aangescherpt. Dat wil de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, het STIFA, na vragen van RTV Utrecht. Volgens experts gaan jongeren door deze kortingscodes meer alcohol drinken op jonge leeftijd. RTV Utrecht heeft meerdere studenten gesproken die benaderd worden door bedrijven om die kortingscodes voor de alcoholische drankjes te delen met anderen. Als er via die codes drank wordt besteld, krijgen de studenten daar vervolgens geld voor. Ook wordt sommigen gevraagd om reclame te maken voor de drankjes op sociale media. Het Trimbos Instituut en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, willen ook maatregelen. Die willen dat reclame voor de drankjes wettelijk beperkt worden. De A27 gaat vanavond opnieuw deels dicht. Er wordt dit weekend gewerkt tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem. De weg wordt namelijk verbreed. De werkzaamheden aan de A27 deze zomer zijn de meest ingrijpende en grootste onderhoudsoperatie die Rijkswaterstaat ooit uitvoerde. Veel wegen, bruggen en viaducten komen uit de jaren 50 en 60 en zijn volgens Rijkswaterstaat aan vervanging of vernieuwing toe. De A27 tussen Everdingen en Gorinchem gaat vanavond om 10 uur dicht en maandag om 5 uur weer open. Automobilisten moeten omrijden via de A15 en de A2. De extra reistijd kan daardoor oplopen tot een half uur. En morgen kleurt Utrecht alle kleuren van de regenboog, want dan is het tijd voor de Utrecht Pride. Een dag waarop meer dan 50 boten over de Singel en de Oude Gracht gaan varen. Duizenden mensen komen erop af om de botenparade te zien, maar ook voor de vele feestjes in de stad. Op het Janskerkhof bijvoorbeeld en de Pride Stage in de Sint-Jacobstraat. Een paar tips. Kom op tijd als je een goede kijkplek wil. En wil je de boten als eerste zien, ga dan naar de Paarse Zone rond het startgebied. Kun jij niet bij zijn en wil je toch niets missen? Verslaggever Lawrence doet hier op Bingo FM live verslag van de dag. En ook bij RTV Utrecht kun je de Pride volgen. Dan nog het weer. Het blijft droog en helder met maximaal 19 graden. Morgenochtend droog, in de middag kans op buien. Dan wordt het maximaal 20 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Maak me gek! Gerard Joling hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 6 minuten over 7:30. En dat betekent dat je nog een half uurtje, een kleine 25 minuten... na mij luistert en mij hoort. Tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Vanaf 8 uur natuurlijk Timo met Timo's Avondshow. En vanaf 10 uur Lawrence Nicolaas, die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Een en al gezelligheid op jouw mooie vrijdagavond 5 juni 2026. We gaan naar Roxy Dekker met haar fantastische nummer Loser.

je moet eventjes goed rekenen. 11 minuten over 7:30. Je hoort nu Isabella. Jij mag altijd op me rekenen hier op Bingo FM.

0: Waarom ben jij gegaan, Django Wagner? Hier op Bingo FM, de Bingo Borrel, tot aan 8 uur. En vanaf 8 uur Timo, hè. Timo, die staat alweer bijna te springen om te beginnen. Maar nu eerst, Wolter Kroes, geen dag voorbij.
1: Niets is meer onmogelijk. Nee,

0: daar lig in vrede. Zing deze dan nog een...
1: Dicky Dex en GB Roy, treur niet. Ode aan het leven. Hoor hier op Bingo FM. Ja, we waren toch een klein beetje Utrechts met Dicky Dex. We gaan verder met Marloes Oosting, Als ik weg ben.

ik weg ben. Marloes Oosting hoort hier op Bingo FM. En dit is het moment om het stokje over te geven aan Timo. Timo, die hoor je zo om 8 uur met Timo's avondshow. Ik zou zeggen, heel veel plezier bij hem. En ik wens jou natuurlijk een heel fijn weekend. Ik spreek jou hopelijk volgende week vrijdag weer met een nieuwe bingo-borrel. En anders vast een andere keer. Ik ga genieten van het weekend. Ik hoop jij ook. En we gaan eindigen met Zonzo Basili.

0: Salto FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

Lekker plaatje aan het begin van je weekend. Je hoorde Glennis Grace met hoe een hele goede avond. Je luistert naar Timo's Avondshow op deze toch wel, ja, regenachtige vrijdagavond 5 juni 2026. Tot 10 uur vanavond ben ik bij je met lekker veel fijne muziek uit Nederlandse bodem. Zo hoor je Marco Kraats en Lange Frans. Na deze was van de kwarte.

Ja, als de zon schijnt, maar niet vanavond, maar misschien wel dit weekend hier en daar een sprankje zon. Je hoorde Marco Kraats en Lange Frans. En het is Monique Smit en Tim Douwsma. Eén zomeravond met jou, maar al 2024 remix.

Ja, toch wel een iets andere sound dan we hem eigenlijk gewend zijn. Je hoorde Henk Dissel met zijn plaat Gekke Henkie vorige zomer uitgekomen. En toen zijn ze ook uitgeroepen tot de bingo-schijf van die ene week. Cynicus onderweg met Ik Doe Wat Ik Wil. Na deze van Het Goede Doel. Eenvoud.

Ja, Sineke doet lekker wat zij wil, maar dat geldt ook voor mij. Ik ben gewoon lekker plaatje aan het draaien voor jou op de vrijdagavond 5 juni 2026. Lekker aan het begin van jouw weekend. Met nu René Vroger. En de zon schijnt voor iedereen. Maandag.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goeiedag. De regels voor het delen van kortingscodes voor de alcoholische drank Hard Seltzer moeten worden aangescherpt. Dat wil de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, het STIFA, na vragen van RTV Utrecht. Volgens experts gaan jongeren door deze kortingscodes meer alcohol drinken op jonge leeftijd. RTV Utrecht heeft meerdere studenten gesproken die benaderd worden door bedrijven om die kortingscodes voor de alcoholische drankjes te delen met anderen. Als er via die codes drank wordt besteld, krijgen de studenten daar vervolgens geld voor. Ook wordt sommigen gevraagd om reclame te maken voor de drankjes op sociale media. Het Trimbos Instituut en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, willen ook maatregelen. Die willen dat reclame voor de drankjes wettelijk beperkt worden. De A27 gaat vanavond opnieuw deels dicht. Er wordt dit weekend gewerkt tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem. De weg wordt namelijk verbreed. De werkzaamheden aan de A27 deze zomer zijn de meest ingrijpende en grootste onderhoudsoperatie die Rijkswaterstaat ooit uitvoerde. Veel wegen, bruggen en viaducten komen uit de jaren 50 en 60 en zijn volgens Rijkswaterstaat aan vervanging of vernieuwing toe. De A27 tussen Everdingen en Gorinchem gaat vanavond om 10 uur dicht en maandag om 5 uur weer open. Automobilisten moeten omrijden via de A15 en de A2. De extra reistijd kan daardoor oplopen tot 1/2 uur. En morgen kleurt Utrecht alle kleuren van de regenboog, want dan is het tijd voor de Utrecht Pride. Een dag waarop meer dan 50 boten over de Singel en de Oude Gracht gaan varen. Duizenden mensen komen erop af om de botenparade te zien, maar ook voor de vele feestjes in de stad. Op het Janskerkhof bijvoorbeeld en de Pride Stage in de Sint-Jacobstraat. Een paar tips. Kom op tijd als je een goede kijkplek wil. En wil je de boten als eerste zien, ga dan naar de Paarse Zone rond het startgebied. Kun jij niet bij zijn en wil je toch niets missen? Verslaggever Lawrence doet hier op Bingo FM live verslag van de dag. En ook bij RTV Utrecht kun je de Pride volgen. Dan nog het weer. Het blijft droog en helder met maximaal 19 graden. Morgenochtend droog, in de middag kans op buien. Dan wordt het maximaal 20 graden.
0: Timo's Avondshow.

De drie A's waren dat, met twee zielen. Op de vrijdagavond van Bingo FM. Leuk dat je erbij bent. Danny de Winkels voor jou onderweg. Na deze van Gerrit Schneider. Cubaans Café.

Mocht je afgelopen woensdag aanwezig zijn geweest bij het Nederlands elftal tegen Algerije, dan zag je Danny de Munk op het veld staan in de rust. Samen met niemand minder dan Roxy Jan Hazes. Ze vroeg daar een act. Ook hoor je Danny de Munk op Bingo FM met zijn plaat Heerlijk. En op zijn heerlijke plaat, dit is Kid B en Martin van der Starre. Una Paloma Blanca, heel de zomer.

Ik weet niet hoe jij erbij zit, maar ik zit toch wel lekker in mijn vel. Ondanks het mindere weer van vandaag. En ze denkt Malana er ook over. Jora hier op Bingo FM met Lekker in mijn vel. En dit is Frans Bauer en Marianne Weber met De Regenboog.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

0: Eentje uit oude doos, je hoorde Gordon met Net één zoals jij. Hier op Bingo FM op de vrijdagavond, Timo's avondshow. Het is 9 uur geweest. Nog 1 uurtje ben ik lekker bij je met heel veel fijne muziek. Zoals deze van Martin Fischer. Jij bent het feestje.
1: Soms

0: feelgoodplaat van Danny Vroeger en Mickey van Wijk. Met knipperlicht bij Timo's Avondshow op deze vrijdagavond 5 juni 2026. Aan het begin van jouw weekend, en op mij betreft, heb je het echt verdiend. Ik heb Nick en Simon voor je klaarstaan met Spaanse Duif.
1: Ik wist niets van de liefde, ik was toen.

Ja, zo elke feesttent is hij te vinden deze zomer. Niemand minder dan Ries Doelvink. En je hoort opnieuw Bingo FM met De Hele Wereld Mag Het Weten. Het is bijna 10 minuten voor 9:30. En ik heb hem voor je klaarstaan. De Bingo Schijf. Teun Landsaat zingt over een ode aan de barvrouw. Waar hij heel blij mee is. En die is dus uitgeroepen tot de Bingo Schijf van deze week. En komt dus voorbij in

wordt deze man ook gemist, hè. Rob de Nijs met zijn fijne plaat Ik Wil Je. Nico Landers is onderweg naar jou. Na deze van Nick Nicolai, Rosie.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goeiedag. De regels voor het delen van kortingscodes voor de alcoholische drank Hard Seltzer moeten worden aangescherpt. Dat wil de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, het STIFA, na vragen van RTV Utrecht. Volgens experts gaan jongeren door deze kortingscodes meer alcohol drinken op jonge leeftijd. RTV Utrecht heeft meerdere studenten gesproken die benaderd worden door bedrijven om die kortingscodes voor de alcoholische drankjes te delen met anderen. Als er via die codes drank wordt besteld, krijgen de studenten daar vervolgens geld voor. Ook wordt sommigen gevraagd om reclame te maken voor de drankjes op sociale media. Het Trimbos Instituut en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, willen ook maatregelen. Die willen dat reclame voor de drankjes wettelijk beperkt worden. De A27 gaat vanavond opnieuw deels dicht. Er wordt dit weekend gewerkt tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem. De weg wordt namelijk verbreed. De werkzaamheden aan de A27 deze zomer zijn de meest ingrijpende en grootste onderhoudsoperatie die Rijkswaterstaat ooit uitvoerde. Veel wegen, bruggen en viaducten komen uit de jaren 50 en 60 en zijn volgens Rijkswaterstaat aan vervanging of vernieuwing toe. De A27 tussen Everdingen en Gorinchem gaat vanavond om 10 uur dicht en maandag om 5 uur weer open. Automobilisten moeten omrijden via de A15 en de A2. De extra reistijd kan daardoor oplopen tot een half uur. En morgen kleurt Utrecht alle kleuren van de regenboog, want dan is het tijd voor de Utrecht Pride. Een dag waarop meer dan 50 boten over de Singel en de Oude Gracht gaan varen. Duizenden mensen komen erop af om de botenparade te zien, maar ook voor de vele feestjes in de stad. Op het Janskerkhof bijvoorbeeld en de Pride Stage in de Sint-Jacobstraat. Een paar tips. Kom op tijd als je een goede kijkplek wil. En wil je de boten als eerste zien, ga dan naar de Paarse Zone rond het startgebied. Kun jij niet bij zijn en wil je toch niets missen? Verslaggever Lawrence doet hier op Bingo FM live verslag van de dag. En ook bij RTV Utrecht kun je de Pride volgen. Dan nog het weer. Het blijft droog en helder met maximaal 19 graden. Morgenochtend droog, in de middag kans op buien. Dan wordt het maximaal 20 graden.
0: Timo's Avondshow.

Ja, volgens Fleur hoor jij nog steeds bij haar. Je hoort haar op Bingo FM met haar plaat. Je hoort nog steeds bij mij. Timo's avondshow komend half uur nog lekker bij je. Met alle soorten Nederlandstalige muziek. Van levenslied tot nederpop op Bingo FM. Zo hoor je Bluff na deze van Wesley Bronkhorst. Ik zal er zijn.

We kennen hem ook al van de Dromedans, maar recent bracht Vincent deze heerlijke plaat uit. More Amor, por favor. Meer liefde, alsjeblieft. Je hoort hem hier op Bingo FM. Met zometeen Pascal Redekker, na deze van Mick Harre, Sweet Caroline.

Luister naar Bingo FM. Het is bijna 10 uur en ik ga afscheid van jou nemen. Want Lamers Nicolaas is voor je klaar om lekker op bed te leggen. Tot middernacht is hij bij je met foute momentjes, fijne muziek. Dus kortom, stuur me zeker een appje. Ik wens je een heel mooi weekend toe. Geniet er vooral van mooi weer. Tenminste, als we mooi weer krijgen. Laat vooral hopen. En ik heb nog 1 plaat voor je klaarstaan. En die is van Dean Saunders en Frank van Etten. Als ik er morgen niet meer ben. Hey.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

inkriebelen van rollerschansjes met crisscross Amsterdam hoorde je. Hey, goedenavond, het is November Lawrence tijd, vrijdag 5 juni met de Bevers. Ik sta weer.

Egbert Douwementen, kom uit de bedstee, mijn liefste, op Bingo FM, de stadszender van Utrecht. Fijn dat je erbij bent, ik ben er tot de middernacht. En nog even, morgen is natuurlijk de Utrechtse Camel Parade. Ga ik je morgen zien? Ik ben afslaggever daar te vinden, dus check het even op de sociale kanalen van Bingo FM. Je mag me ook zelf volgen, @LorisNiklaas op Insta. Check het even en dan hoop ik jou misschien morgen wel te treffen. En misschien kan ik je eventjes interviewen. Leuk, hartstikke leuk. Laat me even weten. Dario nu met Heb jij ook zo'n raar gevoel?

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

Kimberly Fransens met Nu jij hier niet meer bent. En dit is Lisa Roos, midden in Paris. Paris, ja, zoiets, hè? Ja, ja.

0: komen nu al wiepie.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minimaal vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

toch vanavond nog een lekker fout momentje ertussendoor. Dearly van TLC hoorde je. We gaan er nieuw voor ademloos. Zo dadelijk gaan we op vakantie met Gerard Joling.

0: Django Wagner en Nelis Leeman met We gaan vanavond naar de kroeg. Ik ga morgen naar de kroeg, waarschijnlijk tijdens Utrechtse Candle Parade. Ik ben er morgen te vinden. Hou onze sociale media, Facebook en Instagram in de gaten. En mijn eigen Insta, Loris Nicolaas, dan hoop ik je morgen te zien in de stad Utrecht. Ik sluit af met Sydney Senior en Junior met Panja. Hey, bye bye, slaap lekker.
1: Ik ben wel klaar met dat gepof. Oh, ik heb zo'n droge strot. Het wordt

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.